0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: Underground.
1: Veronica. Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 3:00.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op een golfbaan van Donald Trump in Los Angeles is een gewapende man opgepakt. Hij gedroeg zich verdacht en maakte foto's en video's van beveiligingssystemen. De man werd afgelopen zondag al opgepakt. Vanavond brengt president Trump een bezoek aan de golfbaan. Het hiphopkanaal 101 Bars van de NPO op YouTube ligt onder vuur omdat het oproept tot geweld, meldt de Telegraaf. Zo is er een filmpje te zien van een rapper verkleed als politieagent met een bivakmuts die zegt alleen op wapens te vertrouwen. De politie wil dat filmpje offline. Het kanaal heeft ruim 1 miljoen abonnees. Steeds meer bedrijven testen hun digitale veiligheid door vrijwillig cyberaanvallen op hun systemen uit te laten voeren, meldt het FD. De aanvallers gaan op dezelfde manier te werk als echte cybercriminelen. Op deze manier hopen ze zwaktes in het systeem te vinden. De meeste werknemers weten niet dat er een cyberaanval wordt uitgevoerd. En Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Later vandaag in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. Let's go.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse plaatsje Sluis woedt een uitslaande brand in een leegstaand gebouw. De brand zorgt voor vliegvuur waarbij vonken en brandende deeltjes door de lucht vliegen. De brandweer heeft daar een speciale ploeg op gezet zodat er geen natuur in brand kan vliegen. Nederlanders zijn langer onderweg van en naar hun werk dan andere Europeanen, meldt de Telegraaf. Gemiddeld bijna een uur per dag. 1 op de 3 is zelfs langer dan een uur en een kwartier kwijt aan reizen. Alleen Belgen hebben een nog langere reistijd. Slovenen wonen dichtst bij hun werk, zij voorheen ze maar 33 minuten per dag. Flitspalen in Frankrijk worden regelmatig vernield. In 10 jaar tijd zijn bijna 50.000 palen ondergespoten met verf, kapotgeslagen of in brand gestoken, blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd. Een woordvoerder van de Franse ANWB zegt dat Fransen het gevoel hebben dat ze worden gebruikt als melkkoe. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. Het Veronica-weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui.

0: Radio Veronica.
1: Ja, ik ben er heel blij mee.
0: De beste muziek aller tijden.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar, meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende Veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. Steeds meer mensen die hun huis willen verduurzamen krijgen te maken met misleiding, ziet vereniging Eigen Huis. Daarom openen zij een speciaal meldpunt. Huiseigenaren krijgen te maken met onduidelijke offertes, hoge aanbetalingen of worden onder druk gezet om snel te tekenen. Laat je niet opjagen, adviseert de club. En er zijn steeds meer fastfoodzaken in Nederland. In 20 jaar tijd is dat aantal zelfs verdubbeld naar bijna 20.000, heeft het CBS uitgerekend. Fastfoodzaken, waar ook broodjeszaken en ijssalons onder vallen, zijn steeds populairder omdat we steeds vaker buiten de deur eten. Vermoedelijk omdat we meer te besteden hebben. Het Veronica-weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui.

0: Jij luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal tof.
0: De beste muziek aller tijden. Ja.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Goedemorgen allemaal. Het laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. De bosbrand in Limburg bij Venray woedt nog steeds. Maar het blussen loopt volgens de veiligheidsregio wel naar wens. De brand is binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Toch is de brand nog niet onder controle. Gisteravond werd duidelijk dat er alleen vanaf de paden geblust mag worden, omdat er mogelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos liggen. Nog altijd oppassen geblazen voor nepagenten. Er zijn nog nooit zoveel meldingen over binnengekomen als in de eerste helft van dit jaar. Het gaat om meer dan 70.000 meldingen. 7.000 meldingen moet ik zeggen, 7.000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Flitspalen in Frankrijk worden regelmatig vernield. In 10 jaar tijd zijn bijna 50.000 palen ondergespoten met verf, kapotgeslagen of in brand gestoken. Dat blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd. Een woordvoerder van de Franse ANWB zegt dat Fransen het gevoel hebben dat ze worden gebruikt om financieel te worden uitgeknepen met al die boetes. En NEC heeft nog alle kansen om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze gisteravond met 0-0 gelijk tegen Olympiakos. En NEC was een groot deel van de wedstrijd de sterkste. Ook aanvoerder Sherry kijkt er goed op terug bij Omroep Gelderland.
3: Ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken. En uiteindelijk weet je dat we thuis heel goed zijn. Ja, we gaan er alles aan doen om de overwinning thuis te houden.
2: Ja, die return is volgende week dinsdag in de Goffert in Nijmegen. Het weer dan. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later gaat de zon wel weer doorbreken. Het is met 23 tot 27 graden een stukje minder warm dan de afgelopen dagen. In het zuidoosten is er kans op een bui.
1: Dankjewel, Marijke.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean en Read Me. Het liedje is namelijk al een paar jaar oud. En toen kwam het opeens weer uit. Ja, toen werd de hit alsmaar groter. Goedemorgen, je luistert naar Radio Veronica. Het is de ochtendshow, 16 minuten over 6, Marijke Ketel. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, juffrouw Annie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik zal even nog even erbij pakken voor de mensen die het voor het eerst inschakelen. Juffrouw Jannie, daar heb ik het van. Ja, God kan het natuurlijk weer niet vinden. Dit zijn zijn dingen in de ochtend, hè. Dat moet je gewoon eventjes voorbereiden. Maar we hebben alle tijd.
2: Wil je hem anders alvast live?
0: Nee, ik heb hem.
3: Goeiesmorgens.
0: Ik kreeg een vraag gisteren ook tijdens de uitzending van waarom heet zij juffrouw Annie? Is zij juf geweest of zo op een basisschool? Nee. Dan probeerde ik het aan een jonge luisteraar uit te leggen dat dit van Jiske vet is. En die zei oké.
1: Okay, ik heb geen idee wat het is.
0: Zoek het
1: wel. Ik zou wel een leuke juf zijn, zeg.
2: Ik heb wel getwijfeld. Ik wilde eerst de pabo gaan doen. Maar toen dacht ik, dan moet ik volgens mij elk jaar hetzelfde gaan doen. En die kinderen en dezelfde uit gaan leggen, daar heb ik helemaal
0: gezien. Dan moet je wel steeds hetzelfde uitleggen.
2: Ja,
0: tenzij je een klas hoger gaat. Volgens mij kan je toch ook met een klas mee als juf? Dan heb je ook volgens mij scholen.
1: Ik weet niet of dat altijd kan.
0: Nee, zeker niet altijd. Maar dat je wel een beetje zo doorgroeit. Ja. Promotie van groep 1 naar groep 8. En als je naar groep 8 bent, dan ben je de beste juf van de wereld. Maar niet gedaan. Dus.
2: Nee, niet gedaan. Nu zit ik hier als juffrouw.
0: Nu hebben we het over barbecues en over kokosnoten. Niet lekker.
1: Ja, wacht, dit moeten we ook weer even uitleggen. Waar komt dit nou weer ineens vandaan?
0: Wij gaven elkaar voor Curaçao. Ja. Voor de Curaçao Noordzee Jazz Festival 2026. Zat jij nog lekker in Albanië. Een beetje te wandelen en te drinken. En toen, dat is wat je gedaan hebt, toch?
1: Feitelijk klopt dit.
0: Wandelen en wijn, dat was jouw vakantie.
1: Dit is helemaal waar.
0: En toen hadden we bedacht, dan doen we alle dagwinnaars. Krijgen een eigen kokosnoot. En welke ik er dan uithaal, die wint. Maar de kokosnoten waren besteld. Kwamen te laat binnen, want waar haal je zomaar een kokosnoot vandaan?
1: Dus je kunt het gewoon kopen. Ja, volgens mij kun je het gewoon kopen.
2: Het was al besteld, dus we doen niet aan foodways. Dan gaan we niet nog meer kopen als het nu al binnen is.
1: Nee, oké.
0: Niet aan foodways. Ja.
1: Koop het gewoon, kun je het letterlijk bij de Albert Heijn.
0: Kun je de Albert Heijn binnenlopen?
1: Volgens mij wel.
0: In ieder geval, nu liggen de kokosnoten op de redactie. Ja. En elke dag zegt iedereen van neem vooral een kokosnootje mee. Dus ik heb al 2 kokosnoten meegenomen. Ik heb één gegeven aan een vriend van mij die op vakantie ging. Ik zei, dat is een vakantiegevoel, neem deze kokosnoot mee. Ik heb hem ook gevraagd of hij hem echt mee wil nemen. Dat hij gewoon een soort van, hij heeft een zoontje van 4 ook. En dat hij daarvoor moet zorgen de hele vakantie.
1: Het was een soort Tamagotchi, maar dan is het een kokosnoot. Waar gingen ze heen?
0: Ja, ze gingen op fietsvakantie door Nederland. Okay, dus ik dacht, dat kan ook wel. Hij hoeft hem niet in te checken in het vliegtuig. In ieder geval, de andere kokosnoot nam ik gisteren mee naar huis. En die heb ik opengemaakt. Ik moest even googlen hoe dat ging, hè. Ja. Je hebt 3 ogen op een kokosnoot.
1: Als een soort bowlingbal is het, hè?
0: Ja, precies. Ja. Ja. En je kan dan net niet je vingers erin steken, want we hebben hele kleine kokosnootjes. Maar dan maak je hem open bij het zwakste oog. En dan haal je het sap eruit. En daarna, bam, sla je met een hamer erop. En dan heb je een kokosnoot. Maar dat is helemaal niet lekker.
1: Nee?
0: Wat moet je? Nee, het is hard. Het is een weeig sap wat er altijd in zit en zo. Maar, ja. Dus nu is eigenlijk mijn vraag aan de luisteraars en ook aan jullie dames en juffrouw. Wat doe je met een kokosnoot nu? Moet ik hem laten rijpen? Wat moet ik ermee?
1: Nou ja, je hebt hem dus al opengemaakt.
0: Ja, hij is open.
1: Dus, maar dan is het dan niet. Dan is het toch ook klaar, denk ik. Jij haalt het sap eruit en dan is het denk ik ook.
0: Want ik doe niet aan food waste, namelijk.
1: Nee, dat is niet food waste.
0: Ik wil het niet weggooien.
1: Kun je ook nog wat schaafselen van dat witte spul?
0: Dat is wel, want dat kan je voor heel veel geld dan kopen. Kant en klaar, schaven, toch? Kopen schaafsel.
2: Dat is heel duur.
0: Ja, en als ik dat dan zelf ga schaven, dat is nog wel een goed idee. Ja. Dan doe ik het over mijn haverbout en zo, een ontbijtje.
1: Of je gaat met je kinderen bounties maken?
0: Kan dat?
1: Ja, dat google het vooral. Ik denk dat dat wel kan.
2: Ik heb het even aan Chad gevraagd.
0: Oh, je hebt een hele goede vriend, je heet Chad.
1: Juffrouw Annie en Chad.
0: Onderwijsassistent.
2: Nou, laat hij niet meer.
0: Ach, nee, dat is niet betaald voor je abonnement.
1: Dit openingsspreekje gaat werkelijk weer helemaal niet zo.
0: Nee, heerlijk. Hallucinant.
2: Je kunt het drinken het kokoswater uit de jonge kokosnoot. Eet het vruchtvlees. Rasp de kokos voor een baksels.
0: Ja.
2: Je kunt het ook gebruiken als serveerschaal. Als een smoothie.
0: Ja, leuk.
1: Als hoedje.
2: En maak een hangmatje maar voor een plant.
0: Wat? Een hangmatje voor een plant?
2: Ja.
0: Ja, dat is wel leuk. Ja.
2: Of dan hoef je die uit een koffiekopje te drinken.
0: Uit een kokosnoot. Ja, of je maakt er dus een hoedje van. Dat vind ik ook leuk. Hier, Koos, heb je een hoedje van een kokosnoot?
2: Er komen nu wel veel vragen binnen of we een kokosnoot weggegeven nog.
0: Nou, we hebben nog 2 liggen toch op de redactie?
2: Ja.
0: Moeten we dan 2 kokosnoten? Wij doen niet aan food waste.
2: Nee.
0: Nou, meld je even via de app van Radio Veronica als je een kokosnoot wil. Je kan er van alles mee doen, zoals je net hebt gehoord. Hier,

0: Mick Jagger en Just Another Night op Radio Veronica. Moet heel even iemand bellen voordat we naar jou de tiers gaan bereiken. Is dat oké? Okay?
1: Ja, natuurlijk. Ja, okay.
2: Met Jelle.
3: Jelle, jij wint een kokosnoot!
0: Geweldig. Yeah! Nou, van harte gefeliciteerd, joh. Wie had dat nou gedacht? Zo om
2: de woensdag, zomer door de week.
0: Oh ja, Jelle, de grote vraag is natuurlijk die hier bij iedereen oppopt. Wat ga je ermee doen?
2: Ja, ik heb nog geen flauw idee eigenlijk. Nee. Ik heb niet zo snel erover nagedacht, maar waarschijnlijk opeten.
0: Ja, waarschijnlijk opeten. Je kan hem dus ook als hoedje gebruiken, als plantenbakje, als koffiekopje. Je kan het vruchtvlees schaven. Je kan hem ook tegen iemand aangooien en dan enorme schadevergoeding betalen.
2: Zo hard. Dat is wel interessant. Ja.
0: Dit zijn hard die dingen, joh. Nou ja, goed.
2: Ja, dat is klopt, ja.
0: Jelle, gefeliciteerd met je kokosnoot.
2: Ja.
0: En waar heb je deze fantastische prijs gewonnen?
2: Ja, bij Radio Veronica natuurlijk in de ochtendshow bij Frankie.
0: Hoppakee, ook weer gedaan. Lekker. Zometeen, Marijke, wat zit er in het laatste nieuws?
1: Nog nooit zoveel nepagenten in omloop en komt Marco Borsato weer terug?
0: Oh la la.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: Netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Goedemorgen, het is de ochtendshow van Radio Veronica met het laatste nieuws van 6:30. En dat krijg je van Marijke Ketel. Goedemorgen, Marijke.
7: Goedemorgen. Nog nooit kwamen er zoveel meldingen binnen over nepagenten. In het eerste halfjaar waren het er dik 7000. Nepagenten bellen bij iemand aan en proberen dan met babbeltrucs geld of bankpassen mee te krijgen. Het bestrijden van de bosbrand bij het Limburgse Venray ging vannacht naar Wendt. Dat laat de veiligheidsregio weten. Die heeft er grip op, maar houdt er wel rekening mee met onzekere factoren. Denk aan hitte of een plotseling draaiende wind. FIFA-baas Gianni Infantino houdt vandaag in Marokko crisisoverleg met de top van de voetbalbond. Dat zeggen Britse media. Waar ze over gaan praten is nog niet bekend. Maar Infantino's plan om het WK commerciëler te maken viel behoorlijk slecht. Bankpassen mee te krijgen. Het bestrijden van de bosbrand.

0: bedrijven kunnen. Dus als de aandelen worden verkocht en bedrijven erin kunnen komen, dat ze misschien het WK elk jaar gaan organiseren. Omdat het natuurlijk gewoon een cash cow is.
1: Ja, maar daar gaat de glans toch een beetje af.
0: Precies, dus daarom heeft de UEFA gezegd, hè, de Europese Voetbalbond, maar ook de KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, zegt: nee, stop. Tot hier en niet verder.
1: Ja.
0: Nu gaan we kijken wat er gaat gebeuren.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ik ook, ja.
1: Over updates gesproken, wat groot in de Telegraaf vanmorgen hoor. Entertainment nieuws, waar misschien een groot deel van Nederland toch wel behoorlijk op aan het wachten is. Marco Borsato zou bezig zijn met een gigantische comeback.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Wat heeft hij dan gezegd in dat interview?
1: Nou, dat staat nu in de krant dat hij volgend jaar, dus 2027, met Vrienden van Amstel Live dan weer de bühne op zou gaan. En dat er dan daarna ook nog een reeks concerten komt in Ahoy.
0: En er komt er dan ook nog nieuwe muziek bij? Want hij heeft natuurlijk het een en ander om over te schrijven.
1: Ja, wordt ook wel gezegd, ja. Volgens mij is het allemaal nog niet officieel bevestigd door het management. Maar goed, de Telegraaf heeft altijd wel natuurlijk ingevoerde bron, zoals we dat zeggen.
0: Zeker.
1: En misschien, maar goed, daar zijn de meningen ook wel over verdeeld, is het ook wel dat de tijd een beetje rijp is.
0: Ja. Nou ja, ik moet zeggen, dit nieuws kwam tot ons bij mij om 5:50 deze ochtend. Toen heb ik lekker Marco Borsato geluisterd hier eventjes, achter de schermen.
1: Ja.
0: En ik had wel weer, ja, het is gewoon heel veel nostalgie. Zoals Margarita vind ik een prachtig liedje. En waarom nou jij en zo. Dus ik begrijp wel al het sentiment bij Marco Borsato. Alleen, ja, als we het comeback-interview mogen geloven, dan is hij wel een beetje van het padje geraakt, toch?
1: Nou ja, tuurlijk. Ja, nee, 100%. Dat ging helemaal niet goed met hem.
0: Ik heb hier een paar fragmenten nog. Even het randje van de post.
1: Ja, hij had al een interview, ja.
0: Toch? Ja, dat was vorig jaar een tv-programma met Sergio Herman.
1: Ja, klopt.
0: Dat was, op NPO3, volgens mij. Heel even toch nog luisteren. Het eerste interview ooit, hè, na alle heisa.
2: Ervaar het weer als het licht opkomt, vanmorgen ook. Ik ruik, ik hoor de vogels, ik ruik weer. De natuur begint langzaam weer een beetje te ontwaken. Ik voel gewoon weer dat ik het randje van de postzegel te pakken heb.
1: Wat zegt hij nou eigenlijk?
0: Ja, dit belooft wat voor zijn songteksten, toch?
1: Ja, ik heb het randje van de postzegel te pakken.
0: Ik heb het randje van de postzegel. Nou ja, goed.
1: Ik voel het nu gewoon al. Dit is, hij moet meeluisteren.
0: Dit is een hit, hè? Ja, goed.
1: Het weer nog. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later gaat die zon ook doorbreken. 23 tot 27 graden, dus het wordt een stukje minder warm dan de afgelopen dagen. Nou, in het zuidoosten is er dan nog kans op een bui.
0: Jasje mee. Gewoon een regenjasje mee, hoor, als je in het zuidoosten woont, toch?

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: East Wind and Fire. En Let's Groove. Nou, dat wordt hier wel gedaan hoor. Het is gezellig. Fijn dat je erbij bent. De ochtendshow van Radio Veronica. Het is 7:10, dus...
1: Ekdom's platenkast.
0: Het is tijd voor de platenkast. En vandaag is het een bijzondere. Sowieso, omdat ik iets ga doen.

0: datum van vandaag. Het is 5 augustus. Mijn vader zou jarig zijn geweest. 71 zou hij zijn geworden. Mijn vader leeft helaas niet meer. Die is 5,5 jaar geleden overleden aan de gevolgen van Alzheimer. En dat is, blijft altijd verdrietig. En het is altijd... Het is je vader, zeker nu ik zelf kinderen heb. Nou ja, je begrijpt het. Maar het is ook omdat het nu steeds wat verder weg is of zo. En zeker op zijn verjaardag heb ik ook zin om het te vieren. Dat ik denk, van, we gaan van eind van de middag ook lekker met mijn moeder en de kinderen en mijn broer en zijn kinderen en zo. Gaan we lekker een borrel op hem pakken.
1: Ja.
0: Maar muziek speelde gewoon een hele belangrijke rol in ons leven. Dus dat ik met mijn vader had. En ook van het hele gezin. En er was één cd die altijd maar weer terugkwam. En dat was One. Dat is in 2000 verschenen. Dat is een verzamelalbum van de Beatles. Die waren toen al lang uit elkaar. De helft was ook al niet meer. En de titel verwijst naar het feit dat alle nummers op One op nummer 1 hebben gestaan van de Beatles. Dus in Engeland en de Verenigde Staten. Dus die hebben 27 nummers gehad. Die hebben allemaal op One gestaan in de hitlijsten. Ja, en dat is gewoon het album van mij en mijn vader. En ik ga ook gewoon nummer 1 en 2 daarvan draaien. En waarom ik precies die 1 en 2 draai? Omdat dat, en dat zullen veel mensen herkennen met cd's nog van vroeger en albums, dat je precies weet welk liedje daarna komt. Dat je eigenlijk in de laatste tonen van het ene liedje alweer de andere, de nieuwe tonen van het volgende liedje hoort. Dus die ga ik draaien voor mijn vadertje. En ik wil hem bedanken voor de liefde voor muziek die hij heeft meegegeven. En vooral voor de liefde voor de Beatles, want dat was echt onze band. Love Me Do hoor je dus eerst en daarna erachteraan. From Me To You, hier op Radio.

0: Ja, het komt er wel in, hoor. Het komt er zeker wel in. Ja, dat is ook dit radioprogramma. Hè. We gaan van de liedjes van de Beatles in één keer naar een lekkere, melige quiz. Maar dat is net als het leven. Dit radioprogramma is eigenlijk gewoon het leven.
1: Dat zeg jij mooi ook.
0: Ben je er klaar voor eigenlijk, Marijke?
1: Bijna nooit.
0: Nee, want het gaat verschrikkelijk.
1: Het gaat echt al, niet alleen deze week, Frank. Het gaat al weken niet goed.
0: Dat meen je?
1: Nee, het is een complete blamage.
0: Want ik kan me herinneren van de eerdere invalbeurten die ik heb gehad. Dat het wel spannend is en dat je het wel goed weet. En dat je vaak wel goed gokt. Want ja, goed weten is eigenlijk nooit aan de orde, maar goed gokt.
1: Ja,
0: is het lastig. Ja.
1: Ja.
0: Maar met het vingerspitsengevoel een beetje kwijt.
1: Weet je wel, daar moet ik zeggen, het is dan vaak 3-2 wordt dat geloof ik ontzettend vaak. Okay. Dus we zijn wel aan elkaar gewaagd.
0: Ja.
1: Maar wel, ik trek wel de laatste tijd vaak aan het kortste eind. Dus er moet een einde komen.
0: Ach, arme meid. Nou, voor de mensen die net inschakelen en je raadt het nooit, krijgt Marijke Ketel, nieuwslezer van dienst natuurlijk, een fragment te horen. En dan moet je gokken of het A, B of C is. En vandaag komt het fragment uit inmiddels een van onze lievelingspodcasts. A.D. Hazes.
1: Oh, leuk, ja.
0: Ja, dat zijn de broer en zussen Roxanne en Dre Hazes. En die kletsen over van alles. Het is vaak wel een beetje plat en ordinair, want ze hebben nogal een leven gehad. En ze zijn nu iets rustiger, heb ik het idee, allebei. Maar vroeger zeker niet. Vandaag gaat het over tatoeages die Dre nog wel eens in zijn dronken bui heeft gezet.
2: Ik ging ook wel vroeger, toen ik natuurlijk heftig was. En dan belden we Dikke Dennis 's nachts op, want dan wilden we een tattoo zetten. En ik heb echt gehad dat ik dan 's ochtends wakker werd en dan keek ik op mijn arm. En dan had ik verband en dan was het helemaal vol met bloed. En dacht ik, oh mijn god, wat staat er?
1: Wat staat er? Wat
2: staat er? Hangover.
1: Ja.
0: Mooi toch?
1: Maar dat is toch bizar dat je dat dan ook echt niet meer weet.
0: Nee, precies. Ook Roxanne is niet vies van een tattoo.
3: Ik heb fun op mijn kont staan, een tattoo.
2: Oh my god.
3: Maar ik heb ook in mijn lies met oma's as.
2: Heel dicht bij je flut.
0: Ja, ze heeft dus in haar lies een tatoeage laten zetten met het as van haar oma. Maar wat voor tatoeage heeft ze daar gezet? Is dat A, RIP, R-E-P, of de R-E-P, met een puntje ertussen?
1: Rest in peace.
0: Ja, precies. Ja. B, een kop en schotel. Of C, haar eigen naam, Roxanne.
1: Met het as van haar oma.
0: De as van haar oma, in haar lies, in haar eigen lies, dicht bij haar flut.
1: Ja, flut vind ik mooi trouwens wel, hoor, flut.
0: Neem ons eens even mee.
1: Haar eigen naam, dat vind ik eerlijk gezegd, dat denk ik niet.
0: Nee.
1: Kijk, je zet een tatoeage met de as van je oma. Het as is het eigenlijk. Ik zeg altijd de as, geloof ik. Ik zeg het altijd fout.
0: Ik heb geen idee.
1: Ja, as. Van de oma. Restanten van je oma.
0: Ja.
1: Dan ga je niet je eigen naam denken. Ja, tenzij die oma ook Roxanne heet. Dat kan.
0: Dat zou kunnen.
1: Niet. Maar het is een vrij frisse naam. Ik denk niet
0: aan de andere kant, hij is vernoemd naar zijn vader. André Hazes junior.
1: Ja.
0: Dus dat zou kunnen.
1: Ja.
0: Ik weet het antwoord, jij niet. Maar...
1: Ik denk dat niet. Maar goed, ik ben nu weer aan het twijfelen.
0: Ja, ja, ja.
1: Kop en schotel misschien. Dat zou best wel nog kunnen. Dat die oma misschien bekend staat om haar serviescollectie.
0: Of dat ze altijd een kopje thee dronken als ze uit school kwam.
1: Precies. Waarom dan vlak bij je flut? Dat weet ik niet. De locatie.
0: Weet ik ook niet. Nee. Maar dan is hij niet zo zichtbaar. Hè?
1: Misschien heette de oma Lies. Dat kan.
0: Nou,
1: misschien dat het is. Even kijken. Dan hebben we antwoord A nog een keer. Sorry.
0: Ja, dat was Rest in Peace. Rip.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ze is wel dood.
1: Ik denk toch de kop in schotel. En dat een sentimentele waarde heeft.
0: Ja
1: laat
0: we
1: ik voor B, antwoord B.
0: Gaan we luisteren.
3: Ik heb fun op mijn kont staan, een tattoo.
2: Oh my god.
3: Maar ik heb ook in mijn lies Roxanne met oma's as.
2: Heel dicht bij je flut.
3: Mijn eigen naam. Zo, nou ja. Dat. Super ordinair.
0: Ja. Weer niet goed?
1: Het is weer niet goed, maar het is... Zo moeilijk ook.
0: Ja, nee, maar het is ook echt achterlijk natuurlijk dat ze Roxanne heeft neergezet. Met het as van haar oma in haar fucking lied. Als het goed is, spreek ik je binnenkort in de live club. Want dan ga ik hier zeker.
1: Doe dat.
0: Vragen. Ja, dat is goed. Zeg. Roxanne Hazes, die dat dus in haar lied heeft laten zetten. Marijke Ketel, 3-0. Misschien moeten we de laatste dag voor dubbele punten gaan spelen.
1: Leuk!
0: Dat willen toch? Ja, zeker. The only way is up. Kan

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster Beter Leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Natuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 7 uur.
17: Goedemorgen, laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
18: Goedemorgen. Bij de politie krijgen ze een record aantal meldingen binnen over nepagenten. In de eerste 6 maanden van dit jaar waren het er ruim 7000. Nepagenten bellen dan bij iemand aan bijvoorbeeld en proberen met handige praatjes geld of bankpassen los te krijgen. Om mensen te waarschuwen begint deze week een campagne in de wachtkamer van huisartsen. De bestrijding van de grote natuurbrand bij het Limburgse Venray ging vannacht zoals gehoopt. Het vuur bleef binnen de stoplijnen, maar we blijven alert op onzekerheden. Zo kan de wind aantrekken of draaien, dat zegt de veiligheidsregio. Wel maken de buren die daar wonen, de omwonenden, maken zich nog behoorlijk zorgen. Dat horen we bij Hart van Nederland.
19: Ja, we zijn kijken wat we nog voor kostbaarheden uit het huis kunnen halen. Van onvervangbare dingen, foto's, denk daaraan. Ja, omdat je daar moet van uitgaan dat hier niks van overblijft.
18: Nou, nu het licht is, kunnen wel straks ook de Chinook-helikopters de lucht weer in om te helpen met blussen. Nederlanders zijn binnen Europa flink aan het forensen. Ze reizen iedere dag bijna een uur van of naar het werk, dat schrijft de Telegraaf. Het gemiddelde in Europa is 50 minuten. Alleen de Belgen forensen langer dan wij. Mensen in Slovenië houden hun gemiddelde woon-werktrip op iets meer dan een half uur. Dat is dus het minst. En er zijn in ons land steeds meer fastfoodzaken, zoals snackbars, broodjeszaken en ijssalons. Het CBS telt er ruim 19.000. Dat is 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Die verdubbeling komt doordat we meer buiten de deur zijn gaan eten. Aan de kust en op toeristische plekken vind je de meeste fastfoodzaken. Het weer dan. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later gaat de zon doorbreken. Het is met 23 tot 27 graden een stukje minder warm dan de afgelopen dagen. Dus als je van verkoeling houdt, ga ervan genieten. In het zuidoosten is er ook nog kans op een bui.
17: Dankjewel, Marijke.
6: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
10: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

IT-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk mobiel. Odido.

0: Lenny Kravitz op Radio Veronica. It ain't over till it's over. Lekker plaatje altijd. Lekkere sfeer zit erin. Goedemorgen, 7 over 7 is altijd lekker, hè, als dat allemaal past. Op 5 augustus, de woensdag 2026, welkom. Het is Radio Veronica met de ochtendshow. Voor de mensen die het gemist hebben, Gerard is nog steeds op vakantie. Nog anderhalve week, dan is hij weer terug. Oud en vertrouwd, klinkt alles weer hetzelfde. Zij is wel weer terug van vakantie, Marijke Ketel. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zit je alweer een beetje in het ritme?
1: Nou, het begint te komen wel,
0: beetje, ja. Slapen moet je nog even een beetje aan werken, maar...
1: Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan.
0: Ach, arme meid, ja. En voor de mensen die meekijken, je ziet er gewoon fris uit. Is dat dan jouw natuurlijke glow? Of smeer je er heel veel op?
1: Nee, ik smeer er wel het een en ander op. Ja, daar ben ik wel even mee bezig.
0: Juffrouw Annie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is veel te doen. Het is ongekend. Als je weer elke ochtend de ochtendshow maakt, dan merk je wat er ontzettend veel gebeurt in de wereld.
1: Ja, dat is zo, hè?
0: Ik leef soms echt een beetje in zo'n kinderbubbel. Of als freelancer ben ik gewoon iets minder bezig met nieuws de hele dag. Maar als je hier gewoon elke ochtend weer zit, meine Güte. Meine Güte.
1: Al de kranten.
0: Ja, maar ze zijn echt vol met nieuws. En het opvallendste natuurlijk is wel dat Marco Borsato waarschijnlijk zijn comeback gaat maken. Telegraaf opent daar heel groot mee. 2027, het jaar van Marco B. Moeten we nog maar zien of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar hij is natuurlijk vrijgesproken, dus in principe kan hij weer losgaan.
1: Feitelijk, juridisch is het de beste man natuurlijk gewoon zo goed recht.
0: Ja.
1: En kun je misschien ook niet van hem verwachten dat hij voor de rest van zijn leven onder een steen blijft.
0: Nee, het is natuurlijk een muzikant. Hij heeft hele mooie liedjes gemaakt in het verleden. Ook in die Telegraaf staat Ajax natuurlijk, want Telegraaf is een beetje de Ajax-krant. En ze hebben topkeeper gehaald uit Duitsland. Daar ben ik ontzettend blij mee. André Ter Stegen.
1: Ja?
0: Die heeft de Champions League gewonnen met FC Barcelona. Ze huren hem wel voor een jaartje, hoor. Dus hij gaat ook wel weer weg. Maar het is fijn om even zo'n betrouwbare sluitpost te hebben bij Ajax. Want ze moeten natuurlijk wel na 3 jaar echt volledig van de mat gespeeld. Zowel in Nederland als Europees. Moet er even een kwaliteitsslag gemaakt worden.
1: Ja. Maar goed, zit Ajax nu... maakt die kans om mee te doen aan de Champions League ook?
0: Nou, ze spelen dit jaar als het goed is de Conference League. Moeten ze er nog even voor kwalificeren. Maar dan volgend jaar zouden ze dan de Champions League
1: kunnen spelen. Ja, we hebben een bruggetje naar NEC. Daar gaan we. Dat is pas echt het nieuws vanmorgen.
0: Exact. Het is geen NEC inderdaad. Nee, ja, nu we toch bij voetbal zijn. Gisteren speelde NEC tegen Olympiakos Piraeus in Griekenland. En dat was best wel een interessante wedstrijd. Want ze hielden toch wel een grote club op 0-0. En had meer ingezeten. En de aanvoerder Sherry zegt dit erover.
3: Ik denk dat het tevreden mocht zijn. Alleen nu moeten we thuis afmaken. En uiteindelijk weet je dat we thuis heel goed zijn. Ja, we gaan alles aan doen om de overwinning thuis te houden.
0: Ja, het zou echt een stunt zijn. Volgende week is de Returners in Nijmegen. Dat zij zich kwalificeren voor de Champions League.
2: Ik heb het niet gezien, maar deed Tadic ook mee?
0: Zeker, laatste kwartiertje. Ja, probeer je dat nog even.
2: Toch nog een beetje Ajax bij je NEC.
1: Maar waarom zo kort dan?
0: Ja, ik denk dat hij nog niet helemaal fit is.
1: Oh, hij moet toch...
0: Ja, hij moet even... En hij is net bij de ploeg en zo. Dus ik denk dat hij volgende week wel weer langer speelt. En misschien over 2 weken gewoon een hele wedstrijd. Want ja, Dusan Tadic is wel echt de grootste ster van NEC op dit moment. Dan, ja, er is heel veel te doen om de Albert Heijn zegeltjes. Maar daar moet je even over bijpraten, Marijke.
1: Een beetje slecht nieuws voor de mensen die de koopzegels sparen. Het is een beetje een systeem. Ik zal het proberen uit te leggen. Je kunt bij de Albert Heijn koopzegels sparen. Zegt al 180 jaar, zo 70 jaar, volgens mij serieus.
0: 70 jaar, precies te zijn.
1: Je kunt dan per euro die je aan boodschappen doet, voor 10 cent een koopzegel kopen.
0: Okay.
1: Dus dat is als het ware een spaarpot. Dan kun je, als je dus uiteindelijk 490 zegels hebt...
0: Precies.
1: Kun je een vol boekje inleveren, krijg je 6% rente... krijg je daar wat geld voor terug. Maar goed, Albert Heijn kwam gisteren met het nieuws dat ze het gaan verdubbelen.
0: En wat houdt dat dan precies in?
1: Dat je dus niet per 1 euro een koopzegel koopt, maar per 2 euro. Dus dan doe je er dubbel zo lang over om een vol boekje te sparen. En dat is toch wel een beetje zuur.
0: Want jij bent zo'n spaarder, toch? Dus met dit gebruikt je dan ook echt, jij plakt zo... Die zegeltjes nog in een boekje.
1: Ja, dat is een beetje ouderwet.
0: Dat heb ik voor mijn moeder gedaan. Namelijk.
1: Nee, daar zijn ze 6 jaar geleden mee gestopt. Okay. Ik ben wel als cashier daarmee in aanraking gekomen. Dat is vies. Dat is vies. Komt er wel van die harde, korstige boekjes komt men brengen. Dus ik ben heel blij dat ze ermee gestopt zijn.
0: Maar die wissel je dan in bij de kassa en dan krijg je geld.
1: Ja, je kunt dan nu op dit moment... je doet het allemaal digitaal. Dus dan kun je gewoon laten zien. Je hebt je een barcode in je app. En dan zeg je, goh, mag ik dit uitbetaald krijgen? En dan pin je dat als het ware terug naar je rekening.
0: Dat is toch heel gek eigenlijk dat de Albert Heijn dit heeft gedaan? Het is toch geen bank?
1: Ja, dan weet ik niet wat het gek is.
0: Als je spaart voor een pannenzet of zo, dan spaar je, heb je echt spaarzegels.
1: Ja,
2: meer supermarkten doen dit toch?
0: Echt waar?
1: Ja, Jumbo, dacht ik ook toch, Annie?
2: Ja, en dan bij de Plus spaar ik ook mee.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Ook gewoon geld. Je spaart geld.
2: Dan. Ja, je betaalt zeg maar bij je boodschap iets extra's en dat wordt uiteindelijk apart gezet.
0: Ja, wonderlijk.
1: Ja, maar
0: ben je van slag?
1: Nou, het valt wel mee. Maar goed, het is voor mijn vakantie doe ik het vaak. Dat ik gewoon dan eigenlijk ongemerkt spaar je. Want je doet die boodschappen toch wel. Ja, ja. En dan ineens kijk je op je rekening, staat er 200, 300 euro extra op. En denk je, nou, wat heerlijk. En dat gaat nu gewoon wat langer duren. Ja. De Albert Heijn heeft laten weten waarom ze dit doen. Is omdat er dan meer ruimte is voor de pannenacties. En voor de acties, zodat ze daar meer geld in kunnen pompen als het ware. Dus niet alleen voor de koopzegelklanten is het, willen ze er zijn. Ze willen er ook zijn voor de klanten die er gratis wat leuke producten willen sparen.
0: Fantastisch klein leed is dit toch weer. Heerlijk. Nou, je bent weer bijgepraat hoor. Je wekker gaat. Goedemorgen. Goedemorgen.

vrienden van Veronica, Chef Special en Amigo. Goedemorgen, het is 10 minuten voor 7:30. En fijne muziek voor jou. En zeker als er dit live gevoel zo door je radio komt, dan word je er helemaal gelukkig van, toch? Ja, dit melodietje. Peter Frampton live, Show Me The Way.

0: Applaus. Peter Frampton. En Show Me The Way op Radio Veronica. Ik vraag iedereen om even te gaan staan. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ook als je aan het luisteren bent nu thuis, of wel aan het werk ook bijvoorbeeld. In de auto kan ik me voorstellen dat het wat lastig is, maar ga wat rechterop zitten.
1: Oh yeah!

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Zo.
2: Er komt geen einde aan dat nummer, hè?
1: Oh mijn god, als je dat dansje meedoet, ga dat maar door. Macarena hoorde je van Los Del Rio. Zometeen het laatste nieuws bereiken. Wat zit daarin?
2: Het blussen van de branden in Venray, in gevaar door de Tweede Wereldoorlog. En je hoort zo waar je naakt een biefstuk kan eten.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Bijbel.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Goedemorgen, precies 19:30. Laatste nieuws krijg je van de one and only... Marijke Ketel, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De brandweer is vannacht druk bezig geweest met de grote bosbrand bij Venray, nog altijd. Het blussen mag alleen vanaf de paden op dit moment. Want in het gebied ligt munitie uit de Tweede Wereldoorlog. En dat levert extra risico op. Rusland heeft vannacht opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving daarvan aangevallen. En daarbij zijn 15 doden gevallen. De laatste tijd zetten de Russen vooral lange afstandsraketten in voor hun aanvallen. Op steeds meer plekken in Nederland kun je een hamburger, een broodje of een ijsje halen. Het aantal fastfoodzaken is volgens het CBS in 20 jaar tijd bijna verdubbeld. In totaal zijn het nu 19.000.
5: En waar kan je dat biefstuk nou naakt eten?
6: Nou, dat wil je. Jij hangt aan mijn lippen.
5: Ja, ik dacht dat het ging nu. Je zat al bij de hamburgers, dus ik denk de link naar de biefstuk is...
6: Nou, die is wel snel gemaakt. Ja. Het is misschien een leuke date night idee. Het is wel in Florida. Oh. Goed, wie weet dat er iemand meeluistert. Een of andere horeca-gigant die hier wel wat in ziet.
5: Ja.
6: Een restaurant waar je op iedere eerste maandag van de maand een biefstukje kan komen eten in je naki.
5: Maar wat is het idee daarachter?
6: Nou, volgens de chef daar is er een enorme markt voor dit soort eetervaringen.
5: Oh, god zie mij. Ik zou er niet aan moeten denken.
6: Nee?
5: Nee, daar zit je toch... Op een of andere manier voelde het toch een beetje on. De hamburgers, dus ik denk de link naar de biefstuk is...
6: Nou, die is wel snel.

0: tussen mijn benen. Nee, ja, toch, maar dat voelt heel... Ja, ik weet het niet.
1: Ja, het zou ook niks voor mij zijn, maar dan goed, ja. Het is blijkbaar een grote markt. Voor het personeel hier wordt ze speciaal voor opgeleid.
0: Zijn die ook bloot?
1: Ja.
0: Nee.
1: En niet alles.
0: Oh.
1: En dat moet ik erbij zeggen, de koks en zo niet.
2: Nee, want voor het eten verbrand je
1: verbrand je pens. Maar dat is natuurlijk niet hygiënisch, denk ik, als de koks naakt zijn. Maar de gastvrouw heeft echt gezegd van, nou, ik zal ook naakt zijn om jou een beter gevoel te geven, om jou op je gemak te stellen. Zodat als je binnenkomt, dat je meteen denkt van, ach, wat lekker, iedereen is naakt hier.
0: Ja.
1: Wat ik een beetje bijzonder vond, is dat het voor mannen omgerekend €216 kost om hier te komen eten. En voor vrouwen... 130.
0: Hé, hey, maar dat is marketing.
1: Vrouwen, ja.
0: Want als het blote vrouwen zijn, komen de blote mannen vanzelf.
1: Blijkbaar. Oh, dat denk ik dus ook.
0: Ja, nee, dat gebeurt, dit zijn nudistencampings waar dit gewoon natuurlijk altijd gebeurt. Waar je, moet je op een nudistencamping een broekje aan als je naar het restaurant gaat? Of mag je er nou bloot zitten?
1: Ik denk dat je daar wel bloot mag zitten. Volgens mij is je vrouw Annie het direct nu even aan het opzoeken.
0: Ja, maar misschien luisteren er ook wel mensen die nudistencampings bezoeken. Of nudist zijn. Nudistenstrand en zo. Moet je dan ook als je naar de strandtent gaat iets aten? Ben ik gewoon oprecht.
1: Dat is een hele goede vraag. Ja, denk
0: ik eigenlijk
1: wel.
0: Ik weet er geen idee van. Meld je eventjes via de app van Radio Veronica.
1: Het weer dan nog. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later gaat die zon doorbreken. Het wordt maximaal 27 graden, dus het is ietsje frisser dan de afgelopen dagen. Ben je in het zuidoosten van het land, parapluutje mee, want er is kans op een bui.

0: Radio Veronica. Hier voel je de zomer.
1: Radio Veronica.

0: En daarvoor nog de Broken Wings van Mr. Mr. Ja, en daarvoor nog de vraag, moet je kleren aan als je op een nudistencamping naar het restaurant gaat? Vanwege het bericht wat jij had in Florida, waar je bloot biefstuk kan eten. Kreeg een appje van Sylvia binnen.
1: Hey Frank, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Nou, leuke vraag. Het is trouwens naturistencampings. Ja, schijnt dit net iets anders te zijn dan nudisten. En ja, over het algemeen ga je daar ook naakt eten. Alhoewel dat niet op alle campings zo is, maar meestal wel. En ja, neem je een handdoekje mee om op te zitten.
0: Tuurlijk. Even een handdoekje op je stoel leggen alvast natuurlijk.
2: Ik vind het zo bijzonder, want ik denk dat, kijk, misschien voelt het heel vrij, maar iedereen, hoe slank je ook bent, als je eenmaal gaat zitten, ben je toch hoe dan ook een Michelin-mannetje.
0: Ja.
2: Naakt.
0: Dus ja, maar je doet alles naakt daar. Juist die vrijheid van dat je bloot bent, doe je dus ook qua te eten.
2: En dan, flatteus is het.
0: Het maakt je niet uit hoe je eruit ziet. Ja, als je maar vrij en bloot bent en de wind langs je geslachtsdelen voet gaat. Dat is het idee.
2: Okay.
0: Zo op vakantie gaan?
3: Op vakantie in je hoofd.
0: Ja, dat zou dus ook een mooie herinnering kunnen zijn, hè? Op een naturistencamping, dat je daar bent geweest. En welk liedje dan daarbij hoorde. Neem ons mee, gratis, tevens voor niks. Kunnen we dan lekker met jou op reis. Hoeven geen vakantiedagen op te nemen als je die er al doorheen hebt gejaagd. Nee, we kunnen gewoon met jou op vakantie in jouw hoofd. En dat doen we deze ochtend ook. En dat doen we met Natasja. Natasja van den Berg uit Nunspeet. Goedemorgen, Natasja.
4: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen. Neem ons eens even mee in wat jij allemaal hebt meegemaakt op jouw vakantie. En welk liedje erbij hoorde. Hoe was het? Waar was het? Met wie was je? We gaan met jou mee. We checken in. En we lopen hand in hand in jouw vakantieland.
4: Oké, nou, ik was vorig jaar in mijn eentje voor het eerst in het buitenland op vakantie. Ik was naar Gran Canaria en 's avonds besloot ik, nou, laat ik dan eens een keertje gaan kijken op de boulevard of er nog wat te doen is. Vond ik toch ook een beetje spannend, want ja, je bent alleen.
0: Ja, dat begrijp ik.
4: En ik loop lekker langs je winkeltjes en op een gegeven moment loop ik langs een terrasje en daar zitten mensen karaoke te doen. Nou, als er één ding is waar ik echt heel erg blij van word, is dat karaoke. Maar ik dacht ook, ja, ik ben niet mijn eentje en dat vind ik heel erg spannend. En dan gaan mensen naar me staren. Nou, laat maar. Ik loop lekker door en ik ga gewoon doorwandelen. En op een gegeven moment, ik wil weer terug naar mijn hotel en ik loop weer langs dat terras waar ze karaoke zitten te doen. En ik dacht, weet je wat? Ik ga er gewoon voor.
0: YOLO.
4: Ik ga gewoon YOLO. Ja. Ik denk, weet je, ik begin anders gewoon eerst met een drankje. Ga ik even lekker rustig zitten. Sex on the beach. Lekker cocktailtje. En ik verzamel de moed om naar de vrouw die de karaoke leidde te gaan. En ik zeg zo, goh, ik wil graag een nummertje zingen. Mm-hmm. En nou, wat wil je dan horen? En de hele avond zat iedereen al een beetje songfestivalnummers te zingen. En toen dacht ik, ja, sorry, maar als Nederlander is er al maar één hele grote hit die ik kan zingen. En dat is Europapa van Joost Klein.
0: Oh, god. Wat goed.
4: Ja, ik dacht, dansje erbij, alles, weet je wel, fuck it. Ik ga er gewoon helemaal voor. Ik geef een hele performance. Dus ik werd omgeroepen om te mogen zingen. Nou, en ik stond te trillen op mijn benen, echt. Ik was zo bang, maar iedereen in het publiek ging helemaal los en helemaal klappen. En vond het helemaal leuk dat ik ook een tuintje deed.
0: Wat goed.
4: En ik was toen uiteindelijk ging ik weer zitten. En ik was zo ontzettend trots op mezelf dat ik het gewoon had gedaan. Omdat ik het gewoon zo graag wilde, maar zo eng vond. Dus als ik nu Europapa hoor van Joost Klein, dan moet ik altijd aan Gran Canaria denken en mijn solo karaoke.
0: Wat goed en wat knap dat je het gedaan hebt. Dit is echt zo'n drempel waar je overheen moet. Met plaatsvervangend trots ben ik op je.
4: Ja, hulde.
0: Ik ga hem voor je draaien. We gaan terug naar Gran Canaria 2025 al, hè? Jaartje geleden. Ja. En dan staan we daar met jou op het podium Europapa te zingen van Joost Klein. Dankjewel.
5: Europe, let's come together.
6: Europapa, Europapa.
5: It's no

0: einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wat, pa? Ik heb naar je geluisterd.
1: Radio Veronica.

0: Cause I gotta have faith.
1: George Michael. En vol vertrouwen stond Natasha Euro papa te karaoke. Joost Klein hoorde je op Radio Veronica. Heb je ook een lekkere vakantieherinnering? Met bijvoorbeeld een leuke vakantie in Zeeland? Dansend aan zee? Meld je dan eventjes via de app van Radio Veronica. Zit je morgen in vakantie in je hoofd. Lekker toch? Met z'n allen op reis. En we zwieren nu.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog in euro, slechts 95 cent.
16: Fans van voordeel.
17: Aldi.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
19: Ping, ping, ping, ping, ping.
18: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
16: Fans van voordeel.
17: Aldi.
12: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 8 uur.
21: Goedemorgen, laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
22: Goedemorgen. De brandweer in Limburg heeft vannacht goed grip kunnen houden op de bosbrand bij Venray. Er is wel wat gevaar, omdat er nog munitie ligt uit de Tweede Wereldoorlog. En daarom wordt de brandweer wel wat belemmerd.
23: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn de echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
22: Maar ze zorgen er wel voor dat de brand niet verder kan uitbreiden.
23: Omdat we gewoon bij de stoplijnen blijven staan. Dus de uitbreiding buiten de stoplijnen, dat blijven we voorkomen.
22: Mensen zijn de laatste 5 jaar behoorlijk meer geld gaan verdienen, blijkt volgens de Telegraaf uit cijfers van ABN AMRO. Vooral twintigers en dertigers gingen erop vooruit. Door bijvoorbeeld van baan te switchen of promotie te maken, steeg hun salaris tot wel 4% meer dan het gemiddelde cao-loon, dat in 6 jaar tijd een kwart hoger werd. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving zijn 15 doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden ook. De laatste tijd zetten de Russen vooral lange afstandsraketten in voor hun aanvallen. Ze mikken op plekken waar voorraden voor het leger liggen opgeslagen. En voor een broodje, zak patat of een ijsje kun je op steeds meer plekken terecht. Het CBS heeft uitgerekend dat het aantal fastfoodzaken de afgelopen 20 jaar bijna is verdubbeld. Komt waarschijnlijk doordat we meer kunnen besteden en vaker buiten de deur eten. Op de Waddeneilanden vind je relatief gezien de meeste fastfoodzaken. Het weer dan. De dag begint op veel plekken wat bewolkt, maar die zon gaat straks nog doorbreken. Het wordt tussen de 23 en de 27 graden, dus het is ietsje koeler dan de afgelopen dagen. In het zuidoosten is er dan nog kans op een bui.
21: Dankjewel, Marijke. De eerste file van vandaag valt relatief laat. Het is 8:02 en hij staat op de A9 Alkmaar-Amstelveen voor Beverwijk. Het verkeer wordt daar omgeleid. Je hebt nu 8 minuten extra reistijd.
24: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
25: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
27: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
28: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
27: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar €0,35 per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
29: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Oh, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, of jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
8: bij het streek.

0: zo goed meeblaren. Play the kids. Dus stiekem al een beetje zing naar de ping. Maar dat krijg je zo meteen. Goedemorgen, zijn we 9:08 met de ochtendshow van Radio Veronica. Hey Marijke.
1: Hoi Frank.
0: Hallo, hallo. Hey juffrouw Annie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgens. We zijn er in vol ornaat. Fijn dat jij er ook bij bent. Het is de dag van dat onze NEC-supporter Marijke Ketel heel vrolijk wakker werd. Nou, heel vrolijk. 0-0, de brilstand.
1: 0-0, ze hebben het goed gedaan.
0: Zeker, zeker. Uitwedstrijd voorronde Champions League. Uurtje geleden zei ik dat ze er dan zouden zijn volgende week, maar ze moeten dan nog een play-off voor de Champions League. En dan doen ze pas mee aan het hoofdtoernooi der toernooien.
1: We gaan er wel voor duimen.
0: Ja, heb je een goed gevoel?
1: Nou, ik denk, weet je, ze zijn de derde geworden van Nederland. Dat is toch best wel een heel goede score. Ik heb er eigenlijk, ik denk, hoe vaker we dit gaan benoemen, hoe vaker we dit gaan omarmen. Ja, we zijn natuurlijk Team Telstar, Radio Veronica, maar ik ben er naast ook wel echt een NEC-fan.
0: Nou, laten we wel wezen, we zijn met Veronica Telstar, maar we zijn gewoon als individuen inderdaad NEC, ja. Ajax, Feyenoord, noem maar op. Dus de PSV, Niek van der Brugge, middagshow-DJ van dit moment, is enorm PSV-fan.
1: Ja.
0: Dat mag gewoon allemaal bestaan, hè, naast Telstar. Maar wel leuk, 2 jaar zijn we nog shirtsponsor van Telstar.
1: Ja, heel leuk.
0: Ik heb wel weer zin om daar naartoe te gaan, hoor. En dat kan ook, hè. Telstar is zo'n club waar je ook nog fan van kan zijn. Dus dan ben je, heb je je hoofdclub en dan een Telstar erbij. Dat is zo'n sympathieke ploeg. Goed, verder is het ook de dag dat als je de krant openslaat, dat Marco Borsato aan zijn comeback aan het werken is. Niet zijn televisie-comeback met een interview, nee, maar gewoon echt met muziek, met optredens. Vrienden van Amstel Live, zou dan zo'n comeback de comeback zijn?
1: Ja, het staat groot in de Telegraaf vanmorgen, of eigenlijk de Privé, moeten we dan zeggen. Oh ja. De bladen, maar goed, dat hoort bij elkaar. En Marco schijnt druk bezig te zijn met de voorbereidingen voor Vrienden van Amstel Live. Dat is dan volgend jaar allemaal. En daarna nog een reeks concerten in Ahoy.
0: Ja, mensen zitten er wel weer op te wachten, denk ik. Wat een grote artiest was dat. Hij is flink gevallen. En nu krabbelt hij langzaam weer op.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Hij heeft het randje van de postzegel weer bezig.
1: Dat heb ik helemaal gehoord.
0: We gaan het meemaken. Ja, en het is natuurlijk weer tijd voor... Ja, tijd voor het polletje. We gaan het land weer splijten als ware Mozes bij de Rode Zee. Bam! En links en rechts. Ik wil alleen maar ja of nee.
1: Zo.
0: Ja, toch? Dat is een beetje het idee erachter. En het polletje van vandaag is... eten meesmokkelen in de bioscoop. Of drinken. Iets te eten of te drinken meesmokkelen in de bioscoop, hè? Wat is daarop uw antwoord, mevrouw Ketel?
1: Ja.
0: Ja. En u, juffrouw Annie?
2: Ja, ik doe dat ook.
0: Ja, en wat nemen jullie dan mee? Ook eten of is het alleen drinken?
1: Eten, ook wel M&M's.
0: Ja.
1: Maar je betaalt je maandsalaris. Dan is ook allemaal eters in de bioscoop tegenwoordig. Ja, dat is misschien niet heel aardig. Maar nee, M&M's of lekker snackies, chippies.
0: En jij, wat neem jij allemaal mee dan, juffrouw Annie?
2: Nou, ik neem inderdaad drinken mee.
0: Oh, okay.
2: Want ik vind het gewoon dan lekker om water te drinken. En dan denk ik, ja... Ga ik in 4 euro betalen voor een flesje water.
0: Nee,
2: maar ik vind bij de bioscoop dus altijd de nachos heel lekker.
0: Ja, lekker met een gesmolten kaas.
2: Die koop
0: ik daar wel, ja. En dan neem je een flesje water neem je dan zelf mee.
2: Ja.
0: Ja, ik heb een beetje moeite mee. Kijk, als je naar zo'n grote gaat, Pathé, Bijlmer Arena zit niet zo heel ver bij mij vandaan. Dan vind ik het geen probleem. Maar ik heb zo'n klein video, of hoe noem je dat,
1: filmhuis. Ja,
0: daar heb ik wel moeite mee. Ik heb wel eens een biertje in mijn binnenzak mee gesmokkeld. Maar ik probeer het nu niet meer te doen. Omdat het gewoon klein... een soort kruidenierszaakje.
1: Ja, de gunfactor. Als die er is, ja.
0: Ja. Aan jou de vraag, doe jij dat? Neem je eten of drinken mee in de bioscoop? Stuur het door via de app van Radio Veronica voor het polletje. En dan maken we eventjes de balans op. En ik ben heel benieuwd. Ik denk dat er veel ja's binnen gaan komen.

0: I Saw the Sign, Ace of Base, Radio Veronica. Tijd voor het polletje. Ja, en dat heeft alles te maken met eten en drinken, meesmokkelen de bioscoop in. Er komen veel leuke appjes op binnen. Dank, dank, dank daarvoor. Veel mensen zeggen ja, onder andere Goos. Ja, altijd. Marco zegt, ja, natuurlijk, het is al niet normaal wat ze durven te vragen voor wat te drinken of wat te eten. Boni daarentegen zegt, nee, dat doe ik niet. Hendrik Bakker zegt ook, nee, ik doe het zelf niet. Maar ik kan er wel inkomen dat sommige mensen het doen. En ik kreeg een leuk appje van Kees, die zegt, ja, 100%. Daar wil ik even meer van weten. We proberen hem even te bellen.
1: Hey Kees.
0: Hey Kees, je bent met Frank Radio Veronica.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, je bent in Polletje. En we willen het even hebben over wat je allemaal mee de bioscoop insmokkelt.
1: Over het algemeen eigenlijk ben je redelijk simpel, de mentos.
0: Oh, de mentos? Je doet alleen een rolletje mentos in je broek?
1: Ho, één rolletje. Hey, de film duurt tegenwoordig 3,5 dag.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Voor de prijs van één rolletje bij de bioscoop haal je de 5 bij de supermarkt.
0: Je hebt 5 rolletjes mentos in je binnenzak. En dan ga je lekker de film loeren.
1: Ja, daarom. En dan haal je daar een koud drankje erbij, gewoon bij de bioscoop. En je gunst wel een beetje.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar kost een zak chips ook ongeveer €31. Dus die huur er ook nog even voor de zekerheid een keertje bij.
2: Maar is het dan zeg maar de fruit of de mint of de dropsmaak? Of van alles wat?
1: Nee, ja, toch wel de fruit.
0: Ja, dat is lekker. Ja, god, ik zie ook helemaal zitten met 5 van die rollen tijdens Odyssey.
1: Ja, je binnenzak. Overal komen ze vandaan.
0: Ja, wat is de laatste film die je hebt gezien en wat is het laatste wat je hebt meegesmokkeld? Was het echt de Mentos ook?
1: Echt de Mentos ook. En de Spider-Man.
0: Oh, ja.
1: Die hebben we vorige week gezien.
0: En maar lekker happen. Wat heerlijk.
1: Goed. Ja, en volgende week weer.
0: Oh ja, ja. Weet je al wat je op het menu hebt staan en welke rol?
1: Oeh, nee, maar je moet een beetje verrassend blijven.
0: Een beetje variëren inderdaad.
1: Hey, van alles wat.
0: Ik zet je bij de ja's, Kees. En uiteindelijk doen toch dat 65% neemt iets mee de bioscoop in. Of het nou eten of drinken is. En 35% dus niet. Fijne dag, Kees. Hoi.
1: Yo, hetzelfde. Bye.

0: se wil meedoen met Zing naar de Ping zometeen. Moet je wel eventjes weten te kwalificeren natuurlijk. Goedemorgen, zometeen leuk spelletje op de radio. €150 daarmee te verdienen als je alle antwoorden goed hebt. En gisteren was ik heel mild, vandaag ben ik weer strenger. Dus let's go! Nou, is wel te doen. Dit is wel te doen. Dit is wel te doen. Meld je eventjes via de app van Radio Veronica. Kan je ook nog op het microfoontje drukken en het iets helemaal inzingen. Anders stuur het even met tekst en dan bellen we je terug. Zometeen ook het laatste nieuws bereiken. Wat zit daarin?
1: Bedrijfspanden afgebrand in Winterswijk. En waarom je in het vliegtuig meer scheetjes laat.
0: Ah, lekker.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sepeldruiven 1+1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Precies 8:30 en dan krijg je de verkeersinformatie van Flitsmeister. 3 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn ze. A9 Alkmaar Amstelveen voor Beverwijk. Het verkeer wordt daar omgeleid. 12 minuten extra. A22 Beverwijk Velsen ook voor Beverwijk. Daar is de
1: oplossing.
0: Mijn god, ik schrik me.
1: Bij Velsen, dan roepen we toch Telstar.
0: Is dit de afspraak?
1: Doe ik het eindelijk een keer en is het weer niet goed.
0: We hadden het net over Telstar. Ik denk, ik ben iets vergeten, ik moet iets over Telstar zeggen. Ja, nee, Velsen-Zuid, daar zit Telstar, ja.
1: Hey Frank, wij roepen wij houden ons al vreselijk in, juffrouw Annie en ik. Want bij de files, bij Geer, roepen we bijna elk blokje wel een keer iets. En deze ontvloekte mij even.
0: Wat was er nog meer? Je hebt ook wel eens wat geroepen.
1: Bij Hoevelaar. Maar daar staat de laatste tijd geen file.
0: Nee, heerlijk, hou we zo. God, ik hoop dat er ook bij Velsen nooit meer
1: file staat.
0: Utrecht Almere A27 tussen Hilversum en Huizen.
1: Nee.
0: Niks. Mediastad. 26 minuten vertraging. Holy shit. Ja, daar zijn we. Laatste nieuws krijg je nu. Ik hoop niet dat ze er zelf doorheen gaat schreeuwen. Marijke Ketel, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev weer aangevallen. En daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien op distributiecentra voor legermaterieel. Bij Odessa werden ook schepen aangevallen.

0: erg te zijn. Ja. Dat het grondpersoneel op Schiphol, als er dus een vliegtuig geland is...
1: Als de deur overgaat.
0: Dat ze hun neuzen dicht houden. Dat er een soort eierluchttoestel uit. Ja, dat lees ik in de Quest.
2: Wat grappig. En wat zegt de Quest nog meer hierover? Hoe kan dit?
0: Hoe dit kan, dat legt de tijdschrift natuurlijk ook uit. Je zit in een drukkabine. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen. Dat weet je denk ik wel. Maar wat er dan gebeurt is... als je luchtdruk verlaagt rondom gas...
2: Ja.
0: Dus je hebt een scheten belletje heb je in je darmen. Dat is gas. Daaromheen wordt de luchtdruk verlaagd.
2: Ja.
0: Dan wordt dus dat gas gaat uitzetten. Dus in de Jip en Janneke taal uitgelegd... jouw scheetje wordt groter als de luchtdruk daaromheen verlaagt.
2: Dus je krijgt ook een opgezette buik vaak dan van vliegen.
0: Oh, ja.
2: En dan moet, dan moet het eruit.
0: En het kan maar één kant, kan een scheet eruit.
2: Ja.
0: Dus hè, dan krijg je dat.
2: Ja.
3: En is het dan ook dat de geur erger wordt of is het meer lucht?
0: Nou, dat is een leuke vraag. Ik denk dat de geur niet erger wordt, maar je hoort en ruikt en voelt... Ja, voelt misschien niet, maar je hoort en ruikt minder in het vliegtuig. Dus je ervaart het wel minder.
2: Ja, oké, dus je kan flink scheten laten in het vliegtuig eigenlijk.
0: Eigenlijk maakt het geen ene fluit uit, want niemand die ruikt er. Maar het grondpersoneel op Schiphol, die bedankt je later wel.
2: Wat grappig, dat wist ik helemaal niet.
0: Bizar, hè? Maar ook het idee dat dan die cabine open gaat en dan...
1: Ja, je ziet bijna een soort groen-gele lucht naar buiten gaan.
0: Zo vies. Nou goed, het weer dan nog. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar die zon gaat straks nog wel komen. En het wordt zo tussen de 23 en de 27 graden.

0: uit Rotterdam.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe zit je erbij vandaag? Ben je vrolijk? Heb je het zwaar op deze woensdagochtend?
1: Nou, het zwaar is net achter de rug. Nog even alle puin buiten zetten van het oude huis.
0: Ja.
1: Dat het opgehaald kon worden. En nu even met mijn collega auto heen en weer brengen.
0: Ja.
1: Voor onderhoud. Dus.
0: Lekker, dus je bent aan het rommelen. Je bent je huis aan het leegruimen. Komt een nieuw huis aan. En dan ben je weer helemaal het vrouwtje.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Nou, heel veel succes erbij. Ondertussen kan je dus even geld bijverdienen. €150 als je alle antwoorden goed hebt. We beginnen eventjes met fragment 1. Die heb jij ingetikt via de app van Radio Veronica. Dus zing hem vooral nog eventjes af.

0: Oh, zo. Je maakt er een heel kunstwerk van. Mooi, mooi, mooi, mooi. Jij was niet de enige. Dit was het koor van alle luisteraars.
1: En het slow southern style.
0: Ja, mooi. Lekker. De mensen hadden er weer zin in. Maar jij speelt mee. Daar gaan we voor het eerste fragment. You really think you're in control?
2: Well, I think... Crazy. That made me crazy.
0: Gaat er echt lekker voor, hoor. Even luisteren. You're crazy. Juist. Helemaal goed. Lekker. 50 euro is binnen. We spelen door, neem ik aan.
2: Ja, is goed.

0: Mooi hoor. Ja, je gaat er zo soepel doorheen, Wanda. Dit lijkt me echt geen enkel probleem om gewoon de finale te halen.
1: Ja, ik hoop het. Okay. Ik ga ervoor.
0: Ja, oké, dan wil ik nog even checken. Want anders ben je 100 euro kwijt. En dan win je alleen een keukentrekker als het nu misgaat. Dat is ook leuk, maar niet zo leuk als 150 euro. Maar je wil doorspelen?
1: Dat klopt.

0: here.
1: Oh!
0: Baby, pick up your shoes. Rainy day.
1: Ja, je mag, ja ik ben wel een beetje mild dat je me altijd de laatste vraag nog een keer mag horen, maar wil je dat nog? Mm-hmm. Heeft dat zin, denk je? Oké.

0: even luisteren.
1: Ja. Helaas.
0: Nou, dit is gewoon de titel van het liedje ook. Ja.
1: Ja.
0: Ach, arme meid. In het zicht van de haven.
1: Ja, hè?
0: Ja. Ik had al de bloemen klaargezet. Ik had de ballonnen opgeblazen.
1: Ja, hè?
0: Oh ja, Wanda, wat gebeurt hier nou? Het is wel een beetje een black-out voelt het bijna. Maar...
1: Ja, ja.
0: Hé, wat jammer. Ja. Nou ja, goed. Een hele fijne dag gewenst. Succes met je nieuwe huis.
1: Dankjewel. Jullie ook fijne

verrassen. 20 jaar pas deze Shanna Spyro uit Engeland. En dan zo stem. Ha, Material Lover hoorde je. Over mooie stemmen gesproken. Amy Winehouse hoor je zo meteen hier op Radio Veronica in het top 3000 uur. Maar voor het zover is, blijf lekker hier. Kom lekker dicht bij je radio. Ik heb deze voor je, deze klassieker. Brian Ferry. En Let's Stick Together. Kom, blijf hier. Kom hier. We moeten elkaar juist nu vasthouden in deze barre tijden.

zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.

0: Doneer.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Je belt,

0: IT-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa.
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. Drie stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Omdat onze band onbreekbaar is.
11: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 9 uur.
17: Goedemorgen, en dat laatste nieuws dat krijg je van Marijke Ketel.
18: Goedemorgen. Ook vandaag komen de blushelikopters van het leger weer in actie bij de natuurbrand bij Venray. Maar ze gaan later de lucht in dan de bedoeling was. Heeft te maken met de wisseling van de blusploegen. De brandweer heeft het vandaag wel wat makkelijker dan gisteren. Toen veranderde de wind steeds van richting en dat gebeurt vandaag niet. Rusland heeft ook vannacht weer aanvallen gedaan op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien op distributiecentra voor legermaterieel. Op de Zwarte Zee, in de buurt van Odessa, werden 3 vrachtschepen aangevallen. En er is nogal wat gedoe ontstaan na controles bij de Tour de France voor vrouwen. Een wielrennersvakbond spreekt zich daar nu over uit en baalt ervan. Voor de start werd namelijk gecheckt of vrouwen niks in hun BH's hadden gestopt, omdat grotere borsten voor een betere stroomlijn en dus meer snelheid zou zorgen. Jammer dat een technische inspectie zoveel media-aandacht heeft gekregen, dat zegt de bond. Het weer nog, er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag ook in het oosten kan het gaan regenen. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht vrij helder, daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden.
17: Ik dank u hartelijk.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
19: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
22: Kampioenen!
20: En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
22: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
22: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Let's
24: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. Ik kom

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
6: bestreekt. Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: Frank van der Lende.
1: Ja, en er staat natuurlijk nog een Valerie in de top 3000. En van wie denk je? Steve Winwood natuurlijk op 2371. Doet deze Valerie het wel iets beter? De Amy Winehouse samenwerking met Mark Ronson. Die staat namelijk op 450 van de afgelopen keer. Hè? Laten we wel wezen. Komende september gaan we weer los. 3 weken lang wil je een lijstje maken? Doe dat via radioveronica.nl. Ja, hartelijk welkom allemaal. Dus in de top 3000 uur zeg ik ook tegen Marco Masson uit Oud-Beierland. Marco, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Lekker aan het werk alweer. En een fijne lijst gemaakt, zeg. Gossie, mijne.
2: Ja, dat is een beetje, ja, toch leuk.
1: Ja, maar het is toch, we doen het een beetje samen. It Takes Two to Tango. Ik draai ze, maar jij kiest uit. Dolly Parton, Jolene komt er straks aan. Oasis, Don't Look Back in Anger. Maar U2 met Bad, daar ga ik nu verder mee. Waarom moest deze in jouw lijst?
2: Ja. Uitleg.
1: Ja, heel graag.
2: Live weten is natuurlijk de fantastische uitvoering. Ik heb ze zelf met concerten ook vaak meegemaakt. Dus ja, het is natuurlijk geen echte hit geweest, maar voor concerten was die echt top.
1: Ja, zeker. Echt top. En wat maakt U2 zo'n goede live band dan?
2: Ja, mee opgegroeid. Jeugd, staptijd, ja, dan schooltijd. Ja. En dan kom je bij U2 terecht, zeg maar.
1: Ja, gewoon heel veel
2: herinneringen. Met mijn leeftijd.
1: Precies. Ja, dus als het intro klinkt van een U2-liedje, dan zit je weer of op school of in de kroeg of ben je op vakantie. Dus het appelleert aan heel veel in jouw hoofd.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Prachtig. Ja. En dan deze Bad. Is alles behalve Bad natuurlijk, maar prachtig.
2: Ja, ik heb het wel, hè.
1: Ja, zo mooi. En voor iedereen die nog in bed ligt, kom er maar uit. Het is inmiddels bijna 9:15. Dankjewel, Marco. Ik ga je lijstje lekker draaien tot 10 uur hier op Radio Veronica.
2: Top, man.
1: Later. Doei.
2: Dank je, hoi.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: KSM-man. Nu al zin in morgen.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Goedemorgen, dat blijft rustig op de weg. Dus maar 3 vertragingen in de verkeersinformatie. A2 Maastricht-Noord voor Eindhoven. Auto met pech, 25 minuten vertraging. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor De Hocht, 13 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 12 minuten extra reistijd.
12: Het top 3000 uur met Frank van der Lende.
13: Dit is Veronica.
11: En dit is Oasis. Wat een plaat. Don't Look Back in Anger. Madonna komt erachteraan. Like a Virgin.

Het is Madonna en Like a Virgin op Radio Veronica. In het top 3000 uur. Lekker zeg. Ja, ze zijn helemaal terug natuurlijk. Door afgelopen zaterdag hier in Amsterdam op te trainen. Maar sowieso, ze doet er weer toe. Vind ik heel erg leuk. Eigenlijk heeft ze er altijd tot toe gedaan. Daarvoor nog Oasis met Don't Look Back in Anger. En ik zit lekker met Stefan te appen via de app van Radio Veronica. Die zegt, geweldig! Oasis voor het eerst live gezien in de Brabanthallen in Den Bosch. 27 november 1997. Ja, dat is keurig. Vet dat hij erbij was. En toen ging ik even stoer terug doen natuurlijk. Toen zei ik, nou, ik vorige zomer in Edinburgh. Wat een band. Tijdloos goed, heeft Stefan daar weer op terug. Ja, ze zijn zo... het is live zo fantastisch. En ze komen dus misschien, in 2027 naar Nederland, naar het Europese vasteland. Mocht je alvast een beetje het live gevoel willen hebben op de NPO. NPO Start staat nu, ik heb het even erbij gepakt. Een soort compilatie van 3 shows van hun tijdens de What's the Story Morning Glory Tour die ze toen deden. Hebben ze dat allemaal samengevoegd, een soort compilatie hebben ze ervan gemaakt. Ja, en dit publiek, jongen, gaat helemaal los. Als Noel Gallagher het podium op komt gelopen met die arrogante uitstraling. Hè. Ik zo van, kijk, hier ben ik. Hij buigt nu al, terwijl hij nog geen snaar heeft aangeraakt. En hier worden de eerste gitaartonen gegooid op het podium. Ja, Oasis, wat een band. Ja, ik kan er echt een special over maken van 3 uur lang. Doe ik een andere keer wel weer. Over fantastische bands gesproken. From England. Dit zijn

Sheeran en Galway Girl op Radio Veronica. Op 1816 stond die afgelopen top 3000 editie. Deze stond op nummer 10 en meer dan terecht natuurlijk. Wat een sfeer. Wat een plaat. Cure en Forest, ook door Marco in zijn lijstje gezet. Dankjewel daarvoor.

0: The Cure, A Forest.
1: Ik wil nu elke dag doen alsof het spannend is of je er weer bent, Giel.
2: Oh,
1: het is,
2: okay.
1: Het is helemaal niet meer aan de orde, toch?
2: Nee, ja, tenzij ik gewoon een autogeneuzel heb, dat kan ook nog. Ja. Maar, nee hoor, helemaal fris en fruit.
1: Ja, toch? Ja. Helemaal omdat je op dag 2 toen bij de baas moest komen en dat een heel ding werd. Ja, allemaal berichten kreeg. Ik ook berichten kreeg. Wat is er nou met Giel aan de hand? Helemaal niks. Hij is gewoon tussen 10 en 12 met fijne muziek weer.
2: Absoluut.
1: Toch, ja, lekker. En ik heb er nog eentje voor je. Een fijne meezingen in de top 3000 lijstje van Marco. Natasha Benningfield en Unwritten. Veel plezier zo meteen.
2: Dankjewel, jij ook.
1: En tot morgen.
2: Ja. Hey,

0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
1: laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja,
0: dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted.
3: Woehoe!
2: Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ja!
4: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
19: Wow!
18: Is binnen 3 minuten geregeld.
19: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
21: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
3: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 10 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. De zoekactie naar een nog vermist persoon in de zee bij Callantsoog gaat vanmorgen weer verder. Gisteren raakten 4 mensen in zee in de problemen. 2 mensen, onder wie ook een kind, zijn inmiddels gered. 1 persoon is overleden en de laatste is nog altijd niet teruggevonden. De zee was gisteren te ruig om nog verder te kunnen zoeken. De Limburgse brandweer kan nog niks zeggen over wanneer de bosbrand bij Venray onder controle zal zijn. De omstandigheden zijn wel wat gunstiger dan gisteren, zeggen ze. De temperatuur is lager en de windrichting is een stuk stabieler. Het blussen wordt wel bemoeilijkt door munitie uit de oorlog die nog her en der ligt. En de vereniging Eigen Huis hoort meer en meer klachten over verkopers van warmtepompen en thuisbatterijen. Reden om met een meldpunt te komen. De verkopers komen bijvoorbeeld met onduidelijke offertes of willen hoge aanbetalingen. Eigen Huis adviseert je niet te laten opjagen en mooie praatjes in twijfel te trekken. Het weer dan, het is een mix van zon en wolken. In het zuiden en oosten wel wat kans op regen. Nou, het wordt tussen de 25 en de 29 graden. Vannacht weer lekker de ramen openzetten, want dan daalt de temperatuur 13 tot 17 graden.
24: Heel fijn, dat is sowieso een hele goede tip voor het leven, zou ik willen zeggen, hoor. Die goede praatjes.
23: Jawel, hè?
24: Ja, gewoon niet je laten opjagen en niet goede praatjes.
23: Nooit doen, nee.
24: Radio Veronica Verkeer, de Flitsmeisters zijn op dit moment 6 vertragingen. Totale lengte 19 kilometer. En dit zijn ze vanaf 8 minuten of met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A2, daar een auto met pech. Maastricht-Noord, Eindhoven die gekste tussen de Hocht en Batadorp, 28 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 19 minuten. En de A22 Beverwijk-Velzen, daar is de oprit afgesloten. En heb je vertraging van 8 minuten.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we ook alweer?
25: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
25: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
29: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
28: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
30: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
31: Zijn we er al?
30: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
32: Oh ja, verzekering.
30: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
33: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
34: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg. Yes! Esso, omdat elke rit telt.
35: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
36: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
37: Praxis.
38: Let's go.
39: Dit is Radio Veronica.

En later in een interview toegeeft, ja, ik was op deze track gewoon een beetje die edge aan het nadoen. Ik heb zelfs wat delay-effecten van hem gestolen. Ja, dat is cool, toch? Ik beloof dat er zo dadelijk een wonder gaat gebeuren. Een steengoede plaat, Apple Light van Taylor Swift. Maar eerst, ja, je hoort hem al, de Jackson 5. Oh. Het kan eigenlijk echt niet, hoor. Zal ik je wat vertellen? Hij was 11 toen hij deze inzong.

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Het is 1 over half 11. Radio Veronica verkeer door de vrienden van Flitsmeister. Even kijken. Ja, op dit moment 7 vertragingen, 14 kilometer. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Het Vonderen en Roosteren. Ja, ze maken me nieuwsgierig. Daar liggen daar voorwerpen op de weg. Weet iemand wat? 18 minuten vertraging in ieder geval. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, daar 15 minuten. En A37 knooppunt Holsloot. Daar zijn ze weer aan het mappen tussen Zwarte Meer en Duitsland. 10 minuten vertraging.
9: Heel beter.

Ja, I fucked it up this time. Er zijn mensen boos. Dat hoor je zo. Maar eerst een beetje positiviteit. Chaka Khan in het achtergrondkoor bij Steve Winwood op Veronica.

0: beste muziek aller tijden.
1: Ja, hallo stomme klootzak. Dan ben je toch wel een enorme eikel, hè? Vieze, vuile, gore, gielbelen. Oh, ik walf van je.
2: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy.

wist je ook dat er nog een ander in zit? Uit de jaren 70. François de Roubaix, dernière domicile connu. Wat? Ja, luister maar. Oeh, herken jij Supreme van Robbie Williams in deze? Nee. Is dat niks meer heilig? Dino Washington ook nog met Mad About The Boy. Het is goed gekomen. De liefde is weer gevonden. Now That We Found Love. Ik gooi straks die lekkere Third World erin. Ja man. Maar eerst lekker. The Stones op Verona.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
14: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
13: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 11 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat omdat hij aan kleine kinderen had gezeten, blijkt meer slachtoffertjes te hebben gemaakt. In eerste instantie werd de man opgepakt voor 4 zaken en nu zijn dat er 14. En ook zou de man die op Amsterdamse kinderdagverblijven werkte kinderporno hebben gemaakt. Ook had hij thuis een babysekspop liggen en dat is verboden. De zwemmer die gisteravond vermist raakte bij Callantsoog is overleden. De Britse vrouw werd een paar uur later gevonden op het strand. Eerder was al duidelijk dat ook een andere vrouw was verdronken. 2 anderen, onder wie een kind, die in zee in de problemen waren geraakt, konden worden gered. In Rotterdam zijn 2 politieagenten gewond geraakt tijdens een controle. Ze waren afgekomen op een tip over overlast. En toen ze iemand wilden controleren, kwam het tot een clash waarbij de man veel geweld gebruikte. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis. De man is aangehouden voor poging tot doodslag en zware mishandeling. Albert Heijn gooit de zegeltjesactie over een andere boeg. En dat valt slecht bij veel klanten. Kun je nu nog voor elke euro aan boodschappen een zegel kopen? Vanaf volgende maand wordt dat voor elke 2 euro. Een digitaal boekje volsparen duurt dus veel langer. Op de socials regent het klachten aan het adres van AH. Het Veronica Weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden.
16: Haha. Dankjewel, Frans. Spaart u ook zegeltjes. Ja, nee, wel files. Er zijn op dit moment 3 vertragingen. Zijn er niet zoveel. Dus A1 Hengelo was naar Bruk tussen de Lut en de Nederlandse grens 7 minuten. A12 Arnhem Amoerhausen tussen Oud-Duik en Deutschland. Ja, 15 minuten. En er is een N199 Amersfoort Bunschoten. Ik noem hem toch even, want tussen de A1 afrit Bunschoten en daarbij de Kronkels, daar kronkel je over 15 minuten.

0: Makkelijk retour.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
0: Simyo.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
4: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
13: Huh?

En als je nog goed luistert, dan hoor je nog het schip van Veronica. Hier een klein beetje kraken. Nou ja, hij staat aan, hè? Anders had je me niet gehoord. Of Monsters and Men, Little Talks en Doe Maar. Doris D. Geen bal op de tv, maar wel op de radio. Zo dadelijk het grootste duet van dit decennium. En One Step Beyond Madness komt eraan. En zonder de spitting image poppen, die kan je erbij verzinnen. Maar Genesis Land of Confusion na deze Freak Power. Goedemorgen. Some people.

0: origineel, hè? Van Prince Buster. Madness natuurlijk, One Step Beyond. Oké, ik weet wat eraan gaat komen, uiteraard. En ik ben benieuwd of jij het gaat raden. Dit slaat helemaal nergens op, het zit in mijn hoofd. Het is een artiest die één nummer heeft. Nou, nee, dat was wel een tweede. Maar dit was wel echt de nummer één hit. En je zou het kunnen kennen als je, ja, als je deze serie kent.
1: One second.
2: I had a choice. I could run, or I could stand and ask him the question that if I didn't ask, would haunt me the rest of my life.
1: I thought by the time I got here, I'd know what to say.
2: Iris?
1: Well, you're late. The party's over.
0: Okay. De vraag is, over welke artiest gaat het? Als je het weet, laat het weten via de app van Veronica.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: 11:50, inderdaad, het was een fragment uit Sex in the City wat ik net liet horen. En hoe heet dan de vriendin daar van Carrie? Dat is Mr. Big, goed hè? Veel mensen wisten, die komt eraan, To Be With You. Je zal erin staan, een van die files op dit moment 10 vertragingen, totale lengte 21 kilometer. Dit zijn ze vanaf 9 minuten, of met een bijzondere oorzaak. A1 Hengelo, Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland, 9 minuten. A7 Westerbroek, Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. De weg is daar afgesloten door een grenscontrole. Ja, het bestaan nog 10 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, daar 12 minuten.
12: Giel Beelen.

0: stukje.
1: Totaal niet. Ik zou niet weten wat het is.
0: Nee, maar ze wel makkelijk geld verdienen. Ja. Dat hebben ze goed gedaan. En een goede track ook van Texas. Je hebt geluk, want zo dadelijk hebben wij de mannen van Daft Punk en Pharrell. Maar deze, oh, is zo mooi. George Michael. Veronica. You are

0: ik snap het dus niet. Gelukkig komt Hoogie binnen, die heeft verstand van muziek. Dus deze, de band Rag Mama Rag, die wordt dus bij de songcredits genoemd van die Texas Inner Smile.
1: Oh, dat heb ik niet gehoord hoor.
0: Nee, ik ook niet. Ik zit die hele plaat nog een keer her te beluisteren. Ja. Is er maar een klein...

weet je wel. Maar het is ook wel chic om nou Rodgers te noemen, want die maakt toch dat funky basloopje in deze Get Lucky. En je hebt geluk. Ik weet niet of het een nieuwe gaat zijn, maar ik weet het wel, de vorige. Nummer 1 uit de...

0: Oh, ja, ik zat even te denken wie jij dan bent. Hoogie, ik heb je van de tafel afgehaald. Sorry, ik weet even niet hoe dat moet. Kun je even die jas pakken? Ik zat te denken wie jij bent. En jij bent natuurlijk Sporty Spice dan.
1: Jazeker, ja, absoluut. Daar was ik ook wel op hoor, vroeger. Zeker.
0: Oh, ik was meer posh.
1: Ja, vind ik wel wat voor jou, ja.
0: Oké, zo dadelijk is hij hier met nu al de lunchtrommel. Want dan kunnen we lekker eten. De lunchtrommel is, ja, je legt het al beter uit dan ik. De beat?
1: Ja, alleen de beat van het liedje wat er zo meteen aankomt. Ik ga hier zo meteen mee beginnen. Het is een super herkenbare trommel. Dus ik heb even een klein moeilijk stukje gepakt.
0: Oh. Face to face.
1: Nee, bijna. Nu komt er nog even wat bekends.
0: Okay. Oh ja.
1: Oh, ik zie Dennis heeft al het goede antwoord.
0: Nee.
1: Ja, Dennis.
0: Dennis, hoe de fuck is Dennis? Via de Radio Veronica app. Nee, ik zie alleen Golden Earring binnenkomen.
1: Nee, dat is ook een klein slecht grapje, was het.
0: Oh, de Bengals.
1: Ja, Dennis had hem goed.
0: Jezus, walk like die chips en zo op de radio. En meer. Veronica.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
15: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
16: Je belt, mailt, deelt bestand.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam waren op een Pride-bijeenkomst en daar waarschuwden ze voor haat tegen LHBTI'ers. Ze haalden de Pride in Berlijn aan, waar een IS-aanhanger inreed op een groep mensen. Volgens Halsema zijn regenbooggroepen het eerste slachtoffer als intolerantie toeneemt. Het OM denkt dat een man die terecht staat voor het misbruiken van kinderen op kinderdagverblijven vaker de fout is ingegaan. Er is nu sprake van 14 slachtoffertjes. Deze Jan B. van 66 was invalkracht op crèches in onder meer Amsterdam. Bij hem thuis werden grote hoeveelheden kinderporno gevonden en ook een kinderseksspop. In Rotterdam is opnieuw iemand van de politie ontslagen. Hij of zij neusde zonder noodzaak en toestemming rond in de computersystemen en speelde ook informatie door naar buiten. Daarvoor is een taakstraf opgelegd. Eerder werd in Rotterdam een politiemedewerker op non-actief gezet vanwege een mogelijk zedenmisdrijf. In Duitsland is een vrachtvliegtuig vannacht in de lucht in botsing gekomen met een vliegend object, waarschijnlijk een drone. Het toestel van DHL was opgestegen in Leipzig en wist veilig te landen in Hannover. In Leipzig was eerder al onderzoek naar iets verdachts bij de startbaan en daardoor moesten vluchten worden omgeleid. Het Veronica Weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af.
6: Twee files, allebei richting Duitsland. Rijden via de A1 richting Duitsland, dan kom je voor de grens in 7 minuten vertraging. En rijden via de A12, dan kom je voor de grens in 13 minuten vertraging. Dat waren de files, het is 3 over 12.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: IAMS bestaat 80 jaar. Bestooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Profiteer deze week van korting op IAMS kattenvoeding bij Petsvlees en Brex.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
16: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
17: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
18: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
19: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

op dit moment 38 graden in Boedapest. Dus beter dat je gewoon hier in Nederland zit. Als je tenminste in Nederland luistert. Kan natuurlijk overal via de Veronica-app of via DAB+. Welkom in ieder geval bij de lunchshow op Radio Veronica. Sander Hoogen nog hier. Extra veel politie deze week, want het is namelijk Europese flitsmarathon. Dus die gaan we zo meteen even wat eer aan doen. En de police is onderweg. Maar eerst de Alanis Morissette, die vorige maand nog op handen en voeten werd gedragen in het Zuiderpark in Den Haag. Dan heb je hand over feet. Dat klopt net niet helemaal.

0: Q bij Veronica. Dat doen we zeker met onder andere The Clash. En ook Clarence Clemens. En Jackson Brown zometeen. Dit was Queen. En zometeen ook nog de koning van de dansvloer, Lionel Richie.
1: De Radio Crypto.
0: Maar eerst even kijken of jij de koning van de Radio Crypto kunt zijn. Kun jij een beetje in mijn hoofd kruipen en raden wat ik zometeen nog meer ga draaien op Radio Veronica? Als ik hem niet al verklapt heb. Nee. Soms gebeurt dat ineens. Hè? Zo vrolijk alle liedjes aan het aankondigen ben dat dan de crypto ertussen zit. Dat is niet het geval. Je kunt gewoon nog meedoen. Iedereen kan er nog bij. Wat ga ik draaien als ik zeg in dit Spaanse poppodium? Oh, ik moet het eigenlijk anders doen, hè? Ik moet hem eigenlijk met een Amsterdams accent dus doen. Dus ik zal hem even herhalen nog. In dit Spaanse poppodium kan je dansen. In het Spaanse poppodium kan je dansen, ouwe. Dat moet er even bij, anders klopt hij niet, maar anders werd hij weer te lang en zo. Dus doe daar je voordeel mee met al deze hints. En laat mij weten wat ik ga draaien als ik zeg... in dit Spaanse poppodium kan je dansen, ouwe.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister, bijna 12:30. File op de A1 richting Duitsland, 8 minuten voor de grens. Via de A12 doe je er 16 minuten langer over voordat je naar binnen mag. En de A22 Beverwijk-Velsen, vanaf Beverwijk zelf, 23 minuten.
3: Sander Hoogendoorn.

nog even een keer die solo. Lekker. Dan kan die wel, die Clarence Clemens. Samen met Jackson Brown op Veronica. You're a friend of mine. En you're a friend of mine. En you're a friend of mine. Jij bent ook een vriend van Radio Veronica, want wij zijn de vriendengroep van Nederland. Join de club via de Veronica-app als je mee wilt doen. Ook nog met de Radio Crypto kun je even induiken. In dit Spaanse poppodium kun je dansen. Daar is trouwens ook nog Robin. Die stond de afgelopen maand 10 keer in de arena in het voorprogramma van Harry Styles. Dat is bijna net zoveel als deze gasten. Coldplay stond er ook een paar keer. Dit is Higher Power.

0: Cash. De Radio Crypto. Gaat misschien wel worden opgelost door Patrick. Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
1: Helemaal goed.
0: Heb jij vakantie of ben je lekker aan het werk?
1: Niet lekker, maar ik ben aan het werk inderdaad.
0: Je bent aan de... Dan moet je een andere baan zoeken.
1: Nee, het is hartstikke leuk werk. Dus, maar het is vandaag een beetje druk, dus ja, helemaal goed.
0: En wat doe je dan precies dat het zo druk is?
1: Veel dingen uitzoeken op het gebied van ICT. Veel vragen van medewerkers. Maar dat is alleen maar leuk, kan ik van leren. Dus.
0: Ja, en waarschijnlijk ook veel andere medewerkers op vakantie en zo. Dus druk.
1: Ja, dat merk je wel, ja.
0: Ja. Maar ondertussen nog wel scherp genoeg voor die radiocrypto. En dat is best knap, want het was een lastige. In dit Spaanse poppodium kun je dansen. Hoe ben jij op je antwoord gekomen?
1: Ja, het Spaanse poppodium in Amsterdam, dat klinkt paradiso, klinkt als mij als Spaans. En dansen, dat is bailando. En ik ken een nummer uit 96 van Paradiso, Bailando. En ja, dat... Ja, het was een
0: klein beetje gedichtelijke vrijheid was het, want het liedje is van Paradiso, maar ik dacht, nou, daar kom ik wel mee weg.
1: Oké.
0: Ja, en dat bleek ook zo, want je had hem gewoon hartstikke goed, dus dat heb je heel lekker gedaan. We gaan de Radio Veronica platentas naar je opsturen en maak er een mooie dag van, hè.
1: Dankjewel, jullie ook.

0: Kan iemand zo meteen Guns N' Roses even binnenlaten? Staat te kloppen namelijk.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: en goede verhalen maken je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vlak voordat premier Rob Jette iets zou gaan zeggen op een Pride-bijeenkomst in Amsterdam was er een protest van pro-Palestina-demonstranten. Ze riepen: Jette, schande, bloed aan je handen. De actievoerders vinden dat hij te weinig actie tegen Israël neemt. Na een paar minuten kon Jette aan zijn verhaal beginnen. De brandweer in Limburg krijgt hulp uit België bij het bestrijden van de bosbrand bij Venray. Verder komen er sproeisystemen die de grond nat moeten houden, zodat de bodemtemperatuur daalt. Dat moet de gevaar voor ontploffende oude munitie verkleinen. Omdat de brand vooral dicht bij de grond zit, zijn blushelikopters nu niet nodig. In het westen van het land is het zo droog dat openbaar groen in de gemeenten als Den Haag, Vlaardingen en Delft voorlopig geen water meer krijgt. Alleen heel oude monumentale bomen mogen nog water uit sloten en vijvers hebben. De gemeenten balen, maar snappen dat het is wat het is. We moeten nu heel zuinig zijn, zeggen ze. Marco Borsato maakt volgend jaar niet zijn comeback bij de Vrienden van Amstel Live. Er gonsten berichten rond, maar volgens het management kloppen die niet. En ook geruchten over een eigen concertreeks in Ahoy niet. Marco Borsato was jaren uit de running door een misbruikzaak en daarom werd hij eind vorig jaar vrijgesproken. Het Veronica Weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af.
3: Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen. 20 minuten, het verkeer wordt daar ook omgeleid. De A12 richting Duitsland, 15 minuten extra voor de grens. En via de A37, 11 minuten extra. De rest van de files zijn korter dan 10 minuten.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Let's go.

Ben jij een beetje goed in muzikale spelletjes? Dan ben jij degene die ik zoek. Voor het top 3000 milliseconden spel zometeen. You're the one that I want. Na John Travolta en Olivia Newton-John gaan we de proefopgave spelen. Dus dan kun je jezelf wel lekker bewijzen.

0: Ja, dat je jezelf afvraagt wie zingt nou eigenlijk de hoge partij. Dat was toch echt John Travolta samen met Olivia Newton-John. You're the one that I want. Nou, ik zei het net al, als je een beetje goed bent in muzikale spelletjes en je wil sowieso ook kans maken op een fantastisch muzikaal spel, het spel Remember the Music, dan, ja, dat is ook een beetje de vraag. Remember the Music, wat ga ik zo meteen draaien op Radio Veronica als ik je dit laat horen?
1: 1000 milliseconden.
0: Dat is hem dus, afgelopen weekend nog te gast in Amsterdam. En nu zometeen weer op Radio Veronica. Als jij weet wie dit is, met wat, laat het dan vooral even weten via de Veronica WhatsApp. Dan maak je kans op al die prijzen. Nou, ik ben zelf niet zo materialistisch, ik hoef dat allemaal niet. Het is jouw leven.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-mannen. Nu al zin in morgen.
1: En nu al zin in de volgende plaat. Material Girl komt eraan van Madonna. Eerst wat Veronica Verkeer. Ik heb er drie files. De A1 Hengelo richting Duitsland, 10 minuten voor de grens. De A8 Zaandam Amsterdam vanaf Westzaan, 10 minuten extra. En de A12 richting Duitsland ook nog eens 15 minuten voor de grens.
2: Sander Hoogendoorn.

0: een van de laatste keren dat je Madonna nog in de avonds gaat zien, ook. Ja, wat is dit voor een klein kantoortje, joh? Waar is de galm? Madonna bij Veronica.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Gaan wij vandaag spelen met Daan uit Weesp. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hey Daan, en jij was er ook afgelopen weekend. Heb je Madonna ook nog gezien?
2: Nee.
0: Nee, die heb je net even gemist.
2: Ja, nou ja, ik dacht misschien staat ze met die dikke reet op de boot, maar nee.
0: Ja, jij hebt het niet gezien. Nee, oké, heel goed. Nee. Hey, en waar stond jij dan met je dikke of dunne reet?
2: Ja, gewoon op Prinsengracht.
0: Leuk. En heb je het leuk gehad?
2: Ja.
0: Mooi zeg.
2: Heel gezellig.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Hey, we gaan lekker top 3000 milliseconden spel spelen met het spel Remember the Music. Echt een heel leuk gezelschapsspel als hoofdprijs. We kunnen een Veronica t-shirt erbij doen en een Eggdom in de morgen kurkentrekker om mee te beginnen. Hoe meer vragen je goed hebt, hoe groter de prijzentas, of hoe voller de prijzentas wordt.
2: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, laten we lekker beginnen. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Kijk, 3 fragmenten en ze worden dus steeds korter. Dit is jouw eerste fragment.
1: 3000 milliseconden.
2: Avicii, hey brother.
0: Avicii, hey brother, verstond ik. Dat is inderdaad goed.
2: Hey.
0: Hey, en leuk, Daan, met wie speel je samen?
2: Met mijn dochter natuurlijk.
0: Kijk, oh nou ja, dat is helemaal het genre, denk ik, van jouw dochter, dit.
2: Nou, nee hoor, niet in alles.
0: Ik weet niet precies hoe oud ze is, maar...
2: 20.
0: Oh, 20, ja, dan is het wel tijdperk Avicii in ieder geval. Maar ze kent alles, zeg je, dat is mooi. Nou, ja. Dan is dit denk ik ook wel eentje die ze kent. Want dit is ook groot op Instagram en zo. Dus dit kent eigenlijk ook iedereen. Voor een Veronica t-shirt.
1: 2000 milliseconden.
0: Ja, tell me why. Maar zeg vooral wat het is.
2: Oh! You can go your own way, dit.
0: Ja, die...
2: Fleetwood Mac.
0: Ja hoor.
2: Ja.
0: Het was wel goed.
2: Ja.
0: Leuk. Go Your Own Way was inderdaad van Fleetwood Mac. Dat gaat heel goed met die platentas, want die hebben wij inmiddels gevuld met een Eggdom in de Morgen kurkentrekker en een Veronica t-shirt. Maar daar kunnen wij ook nog het spel Remember the Music bij doen. Dat is natuurlijk superleuk om ook samen met je dochter te spelen.
2: Ja.
0: Voor dit fragment, je krijgt hem 2 keer te horen.
1: 1000 milliseconden.
2: Oh, Michael Jackson. Nee, is niet Michael Jackson.
3: Jawel, dat is niet.
2: Michael Jackson. The way you make me feel. Ja.
0: Oké, we gaan nog even 1 keertje luisteren en dan wil ik jullie definitieve antwoord.
1: 1000 milliseconden.
2: Oh, black and white.
0: Van?
2: Van Michael Jackson.
0: Black or White, Michael Jackson, natuurlijk!
2: Yay. Oh, yeah, Jackson.

0: je dochter trouwens, Daan?
1: Eden,
0: heel goed. We gaan al die prijzen naar je opsturen. De compleet volle platentas met de t-shirt, de kurkentrekker en het spel Remember the Music.
1: Yay!
0: Hey, maak er een hele mooie dag van, hè, met z'n twee.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Hoi, hoi.
1: Dankjewel.

misschien leuk om deze ook nog even te draaien. Het laatste antwoord uit de top 3000 milliseconden quiz. En morgen spelen we weer een nieuwe editie. En dan kun jij ook weer meespelen. Rond 2:10 spelen we de proefopgave. Ik spreek je morgen.

0: Comes the Sun en Here Without You zometeen.
1: Veronica.
0: En daarna is het alweer Bonanza-tijd. Nou, wat houdt dat precies in? Misschien hoor je dit wel voor het eerst. Nou, we hebben gewoon 2 uur ingeruimd op Radio Veronica voor jouw muzieksmaak. Dat is vrij uniek in Radioland. Dus heb je een liedje wat je graag wil horen op Radio Veronica voor jezelf of voor iemand anders? Of je denkt, nou, het is wel een goede plaat. Als mensen aan het werk zijn, dan krijgen ze een beetje energie van. Allemaal dat soort platen zijn welkom via de Veronica WhatsApp. En doe het, want zonder jou is het niks.
2: Dit is Radio Veronica.

0: Ruitschade? Kom morgen gewoon langs.
1: Opgelost.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Monica.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense. Lekker!
11: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo. Omdat onze band onbreekbaar is.
13: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
16: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
17: craving. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
19: Hallo.
20: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
19: Ja hoor.
20: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
19: Tuurlijk.
20: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
19: Ja.
21: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
22: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 2 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Aan de grens bij Hazeldonk heeft de marechaussee 2 Iraakse mannen van de weg gehaald. Ze worden verdacht van mensensmokkel. Ze vielen op omdat ze aan het slingeren waren en hun auto hing opvallend laag. In de wagen zaten 4 andere mensen zonder papieren. Verder bleek dat 1 van de Iraakse mannen eerder was gepakt voor mensensmokkel. In Amsterdam zijn 2 minderjarige jongens opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf in Bos en Lommer. Ze zitten vast en mogen alleen met een advocaat en met hun ouders praten. Zaterdag was bij hetzelfde kinderdagverblijf ook al een ontploffing en de politie kijkt of er een link is. President Zelensky trekt aan de bel over de Oekraïense luchtverdediging. Het aantal luchtafweerraketten is hard gedaald. En de toevoer vanuit onze partners stokt, schrijft hij op X. Volgens Zelensky waren dodelijke slachtoffers, zoals bij de jongste Russische aanvallen op Kiev, te voorkomen als er genoeg raketten waren geweest. FIFA-baas Infantino zit een rabat om tafel met de top van de Wereldvoetbalbond. Het gaat over de ophef rond de plannen van Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Hij trok het plan na hevige protesten terug, maar heeft veel vertrouwen verspeeld. Het is erom de vraag of zijn positie nog houdbaar is. Het Veronica Weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af.
0: En dan het Radio Veronica Verkeer, verzorgd door Flitsmeister. Er zijn op dit moment 7 vertragingen met een totale lengte van 17 kilometer. Ik noem even de 3 meest opvallende. A1 Hengelo-Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens heb je daar 12 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Rotterpolderplein en Velsen heb je 17 minuten vertraging. Verkeer wordt daar omgeleid. En op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland heb je 15 minuten vertraging.

0: stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
4: laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

Tour? Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili.

0: aangevraagd door Veronique. Ook weer eens leuk om te horen. Nou, dat is een heel goed statement. Stille Mei hadden we ervoor van Dikhout. Hans Reewijk zegt, Stille Mei van Dikhout stond vroeger op mijn zelfgebrande cd'tje. Toen zag ik ze een keer live en ik ben voor eeuwig fan. Dit is mijn favoriete nummer. Muziek op mijn Discman. Ik ben oud. Maurice, die zegt maar even, is de beste Nederlandstalige plaat wat mij betreft. Stille Mei van Dikhout. Heb jij een favoriet? Nederlandstalig?
1: Ah, maar we hebben wel veel keuze, hè? Herman Brood, doe maar.
0: Nederlandstalig. Ja, Herman Brood heeft ook wel wat Nederlandstalig opgenomen.
1: Je hebt toch gemaakt van uw scheet geen donderslag?
0: Ja.
1: Hallo.
0: Is jouw favoriete Nederlandstalig? Mond gesnoerd, stekkers. Tot aan de 4 uur is de muziek weer helemaal voor jullie. Wat zou je willen horen? Dat is eigenlijk de basisvraag. Proberen wij er een mooie gevarieerde playlist van te maken. Maar het begint bij jou. Laat het weten via de app van Radio Veronica. Er zijn een hele hoop mensen hier in de studio die allemaal meelezen. En ja, Siets is er niet om ons af te leiden. Die doet normaal het nieuws, maar die is nog op vakantie.

0: you can get out of. Ondertussen, Carolien, heb je langer na kunnen denken over wat is je favoriete Nederlandstalige nummer aller tijden?
1: Ja.
0: Kom je dan nog steeds uit bij...
1: Herman Brood.
0: Maak van uw scheet in donders. Neem dan toch als je wint nog met Henny Vriend, hè?
1: Ja, ik vind Over de Muur ook mooi. Oh, ja.
0: Klein orkest hadden we het gisteren nog uitgebreid over, ja. We gaan in de richting van wat nieuwe muziek. Bram van Marel die heeft zich afgevraagd of ik het nieuwe album van Leon Bridges wel gehoord heb. Want daar staat een nummer op. Hij zegt, als dat geen Stenders meer is, dan weet ik het niet meer. Het is Stenders, hoor. Dit is Light the Way.

0: schrikt ervan en zegt, hij draait hem ook nog. Daarom vraag ik hem toch ook aan, Bram. Ja, hij is echt wel serieus lekker. De nieuwe Leon Bridges en heet Light the Way. Wilbert zegt nog wat een lekker liedje, zeg. Met een uitroepteken en dan ben je het ook.
1: Dan meent hij het.
0: Frank Eilebrecht die zegt, goedemiddag Caroline Rob. Ik rij hier zo nu in Zuid-Frankrijk. En zou het landschap ziende graag Black van Pearl Jam willen horen. Fijne uitzending nog. Ook nog een klein beetje voor Rickert. Die had zin in Alive van Pearl Jam. Het is deze geworden, maar Rickert, ik

0: Ja, zijkantje boord. Het had ook Alive kunnen zijn. Ze zijn we allebei. Even lief, Pearl Jam, Black. Die van Frink was net 3 minuten eerder binnen. Weet ik niet, dan lig ik gewoon een beetje.
1: Goed verhaal.
0: Ja, vind ik ook. Mariette Bakker zegt dank voor Pearl Jam. Die was alweer even geleden. Kaat, die meldt zich nog. Die zegt, ik heb gisteren gekeken naar de ontroerende uitvaart van Glenn Hansard. De gehele Ierse muziekscene, die was erbij. Onder andere Eddie Vedder, dat was een boezemvriend. Die heeft een prachtige ode gebracht. Glenn was een prachtig mens. Kaat zegt ook nog dat, nou ja, Bono, U2, die was er ook. Maar Bono heeft, daar heb ik alleen maar negatieve dingen over gelezen eigenlijk. Ja, die heeft Beautiful Day voorgelezen. Maar ik heb het alleen maar van X, dus ik heb het niet gezien. Maar echt heel veel mensen hadden iets van, wat een egoïstische klootzak eigenlijk. De manier waarop hij dit doet. Het helemaal geen respect tonen aan Glenn Hansard. Was ik al meteen weer bezig met de mooie vrouw op die voorste rij zo. Maar ik heb het van X, dus ik weet niet of het waar is. Maar die heeft dus kennelijk wat minder indruk gemaakt. Ja, want ik las inderdaad dat Eddie verder een prachtige bijdrage heeft geleverd, ja. Black van Pearl Jam hebben wij gedraaid voor Frank Elbrecht. We kunnen namens Vincent een mooie disco-classic kiezen. Hij heeft er een stuk of 5 gestuurd, maar het meeste contact voelde ik met Edwin Starr.

0: Disco! Edwin Starr begon met War. En deze was, denk ik, 79, 6 weken nummer 17. Viel een tikkie tegen, maar wat een qua hitpotentie dan. Maar wat een geweldig nummer is het. Blijven onder
1: de deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1+1 gratis. En een ring buitencamera per stuk, €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid, die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Was er nog niet helemaal aan toe aan de reclameminuut, maar de reclame dacht, het is mooi geweest. Het is over half, kom op, opschieten.
5: Er is er tijd voor.
0: Hebben de jongens ervoor betaald. Eye to Eye, je contract, Edwin Starr, hoe zat hij? 6 weken 17, 79?
5: 6 weken nummer 19. Binnen de foutmarge.
0: Oh, bedankt. Ja. Oh, een lekker beeld.
5: Ah, maar wel, ik zit er lekker in.
0: 79, klopt er wel?
5: 79, ja.
0: Ja. En had een nog veel grotere knaller moeten zijn, want wat een lekker liedje is dit. Ik werd er weer blij van. René Reinders, die werd er ook blij van. Standje Burenruzie en Vincent was de aanvrager. Dankt ons nog netjes voor het draaien. Hoe is het op Nederlandse, weet je net, Caroline van der Brouwert?
5: Nou, het is hartstikke rustig. Er zijn 10 vertragingen. Totale lengte 22 kilometer. Dus één kop koffie en je bent er voorbij. Ik noem er even 2 die een beetje opvallen. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velzen heb je 19 minuten vertraging. Verkeer wordt omgeleid en op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderloo en Beekbergen 16 minuten, dat komt door een ongeval.
0: Evert Goor, vanuit Macedonië komt jouw liedje eraan van Vitesse.

0: audio snapshot. Dat doen we altijd bij dit liedje Rosalind. Dat gaan we proberen. Drie. Au.
1: Au. We worden beter.
0: Ja. Voor niet gelijk beginnen vond ik dat we mooi gelijk eindigden.

0: Vitesse en... Sommige patronen zijn ingesleten. Vitesse, Rosalind, die was voor Evert vanuit een zonnig Macedonië. En hij, ook hij bedankt ons. Zijn die mensen allemaal netjes opgevoed, hè? Ook ja, hij bedankt ons voor het draaien van zijn favoriete liedje. En hij voelt zich weer 15. Weet we precies hoe oud je bent, Evert?
1: Oh, Peter.
0: Ik durf geen rangen en standen meer door te nemen.

0: for the Sunshine. Ik denk altijd zo mee zonder over na te denken. Getting Lipe for the Sunshine. Maar het is waarschijnlijk Get in Line for the Sunshine.
1: Ja, maar ik zit nu toch ook weer te twijfelen. Want nu hoor
2: get
1: ik weer Light.
2: In Line for the Sunshine.
1: Ja, warrend.
0: Ginger Ninja, nooit meer wat van gehoord na deze hit. Sunshine, we zitten even in de reeks.
3: Nagekomen berichten.
0: Heeft alles te maken over Bono. Die heeft op de begrafenis Beautiful Day voorgedragen van U2. Niet gezongen, maar voorgedragen. En heel veel mensen vonden dat wat egocentrisch. En soms vonden het er allemaal wat moeilijk uitzien. Soms komen al die berichtjes binnen bij je X. Dat je in je hoofd denkt, nou, het zal wel waar zijn. Maar het zijn een paar luisteraars die er wat over zeggen. Suzanne zegt, Bono was door familie en vrienden van Glenn Hansard gevraagd Beautiful Day te zingen of voor te dragen op de uitvaart. Het had dus niks met een egocentrisch optreden te maken. Mariette zegt, het klopt. Ik heb de hele begrafenisdienst van Glenn Hansard gekeken. De bijdrage van Bono was zeer zwak, terwijl Eddie Vedder zijn ziel en zaligheid legde in Song of Good Hope.
1: Het is natuurlijk ook altijd interpretatie, hè?
0: Is het ook. Ja. En je gedrag op een begrafenis is natuurlijk ook niet altijd representatief.
1: Nee.
0: Want als het je vriend is, je hebt veel verdriet. Ja, hoe je dat dan moet doen en hoe het overkomt, het zal je verder een worst wezen, denk ik. Dus ruime voordeel van de twijfel voor die Bono.
1: Ja. Ik onderteken hem.
0: Bedankt. Getting Lipe for the Sunshine. Christel die wilde graag de freestyler horen.

0: Ik zong hier dus als het bij freestyler Rock'emakke Post. Mm-hmm. Net opgezocht. Ze zingen Rock the Microphone. Ja, ik dacht, we zitten in de lyrics. Ik voel hem even aan.
1: In de lyrics.
0: Ja.
1: Zullen wij eens even een lang niet gehoord selecteren?
0: Ja, ik zou zeggen, deze jingle gaf hem al een beetje weg. Dus ik ben er klaar voor. Maar wat heb je in gedachten?
1: Nou, ik zie deze binnenkomen van Genesis. En dat vind ik altijd zo'n ontzettende leuke van Genesis.
0: Ik ook mooi.
1: Dus, volgens mij de eerste hit die ze echt in Nederland hadden. Peter Gabriel was er net uit. Phil Collins had de zaak een beetje overgenomen.
0: Oké, okay, vraag je dit aan mij? Of?
1: Nee, ik zit dit te vertellen gewoon. Oh. Een soort Telia-cursus was het volgens mij ook. Ik denk nummer 14 in Nederland.

Bij de BBC Radio 2 is inmiddels een podcast in beeld. Kun je op YouTube vinden waarin Phil Collins het een en ander vertelt over zijn favoriete 10 liedjes. Tracks of My Years heet het rubriekje. En hij komt met wat verrassende liedjes en ook wel met wat goede verhalen aanzetten. Hij heeft van zichzelf er ook één nummer in staan en dat is een Beatles cover. Hij heeft zelf een Beatles cover gemaakt en dat vindt hij een van zijn meest verborgen nummers. En er is nooit aandacht voor geweest, ook niet tijdens de recensie van zijn album Face Value, zijn eerste album waarin die Ayrton uit op staat. En dan zegt hij, ja, die Tomorrow Never Knows, die moet er toch bij, want dat vind, mijn interpretatie vind ik zo goed, dan zet je een eigen nummer erbij. Het is een heel leuk interview met Phil Collins, vertelt er uiteraard ook wel het een en ander over dat hij een wat moeilijke tijd achter de rug heeft als een ingewande, gaven het op als gevolg van iets te veel drankgebruik. Dus hij is dankbaar dat hij er nog steeds is. Phil Collins, Follow You, Follow Me, zijn eerste hitje met Genesis samen, is aangevraagd door Helmy.

0: Een van de leukste hitjes van dit moment. Cat's Eye is ervoor verantwoordelijk. Animal is aangevraagd door Benjamin Albrecht. En Nathalie zegt, oh my god, ja, Cat's Eye. Ja, hij is leuk, hè. Heb je je telefoon gevonden, Carolien?
1: Ja, ik heb hem weer gevonden, ja. Lag in mijn auto echt warm te worden.
0: Ah, ga ik, ja. Goed, blij dat je hem weer gevonden hebt.
1: Ja, ik kan niet zonder.
0: Kunnen we gewoon verder met de uitzending? Alhoewel, we zijn wel bij het laatste liedje wel gehad.
1: Ja.
0: We gaan weer naar een volgend uur, Bonanza, zometeen. Ik wil nog één ding kwijt over Follow You, Follow Me van Genesis. Ik heb daar ook een associatie bij de cursus Teliac. Die heette volgens mij ook Follow You. Dat was een moeilijk geacteerde cursus met de eerste... Hallo, I am Rob Stenders.
1: Oh ja, ja, ja. Ja. En allerlei talen, hè. Oui, je suis Caroline. Ja.
0: Nee, dit was
1: Engels.
0: Follow Me, logisch. Oh, want had hij wel... Dus Follow Me in het Frans.
1: Ja,
0: had hij zo geheten.
1: Ja, het had natuurlijk zo geheten. Ja. Ja.
0: Maar er was nog even een leuk berichtje. Moest ik wel even omgniffelen. Voor Petra was het ook een beetje... Follow You, Follow Me. Ze zegt, dit nummer draaiden we op onze trouwdag in de kerk. De dominee kondigde het nummer aan met de mededeling dat hij aan de bagagewagentjes van KLM moest denken. Follow You, Follow Me. Ook al geinig allemaal, ja. Nou, het was zelf wel een leuk liedje om weer terug te horen. Genesis, Follow You, Follow Me. Wat zou je willen horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica. Komen we even tot rust na de prachtige woorden van Jeroen Kijkendevechter.
2: Tot zo, Rob.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding bij Petsplace en Brex.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Deals bij Bol.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 3 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Duitse politie heeft misschien een aanslag vereideld op het vliegveld van Leipzig. Het gevaar kwam van een drone met explosieven. Die werd gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat nu aan de grond staat. De drone is meegenomen voor onderzoek en de NAVO is daar ook bij betrokken. Tientallen boeren zijn met hun trekkers een provinciale weg in Twente opgereden. Ze blokkeren vlakbij Oldenzaal de brug over de A1. Op de trekkers hangen protestborden en omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie is erbij, maar grijpt nog niet in. In Brabant is dicht bij de Belgische grens een verdachte auto van de weg gehaald. De politie vertrouwde het niet, want de auto was op de A16 aan het slingeren en de achterkant was doorgezakt. Er zaten 6 mensen in, van wie er 4 geen papieren hadden. Mensensmokkel, denkt de politie, die 2 mannen uit Irak heeft opgepakt. En bezoekers van festival Sziget in Boedapest vinden het altijd prachtig. Het laatste stukje met de boot. Maar dat kan dit keer niet. De boten worden aan de kant gehouden door de lage waterstand in de Donau. Je kunt nu alleen via de brug op het eiland komen. Sziget begint maandag en duurt de hele week. Het Veronica weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler.
12: En dan het Radio Veronica Verkeer, verzorgd door Flitsmeister. Er zijn op dit moment 8 vertragingen met een totale lengte van 19 kilometer. 2 vallen erop. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 21 minuten vertraging. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderloo en Beekberg. Door een ongeval met een vrachtwagen heb je daar 33 minuten vertraging. Alle andere flitsers en files in de app van Flitsmeister.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
14: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: het een tikje anders doet.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
8: craving. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Jos wil weten of dit die noise. Jos Z. Zullen je achternaam niet noemen? Nee, dit is niet die naam van Kane. Oh, zo ben je zo. Nee, het is Rob Thomas. Linda Jansen zegt, Caroline Rob, ik heb onwijs veel zin in een leuk liedje van Rob Thomas met dit mooie weer. Mag met Matchbox 20 zijn, daar was hier de zanger van, of Santana Smooth. Linda stapt net in de auto en zegt, wat een cadeautje. Ik stap in mijn auto en realiseer me dat ik dit heb aangevraagd. Leuk, groetjes uit Eindhoven. Groetjes terug. Smooth van Rob Thomas en Santana. Maar ja, ik ben ergens in een heel fikke macht over een girl in.
1: Ja, misschien heb je hier wel naar geluisterd en gedacht, hé.
0: Girl in. Zou wel kunnen, ja. Dan wordt hij ook vaak natuurlijk een soundmix playback Eddie Vedder genoemd. Dus hè, zie daar ook wel een beetje. Waar heb je muzikale zin in de playlist? Die komt weer bij jou vandaan. Wij maken er een gevarieerde playlist van. Maar wat wil je horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica. Met de Bonanza. En Katrien de Voogd, die heeft net geluisterd naar Smooth. En die heeft nu ineens belangstelling voor Sade en de Smooth Operator. Katrien, denk.

0: grappig, hè?
1: Sowieso.
0: Gezien wat José zegt. Die zegt, de smooth operator, smooth. Ik heb nu een smoothie om een smoothie te gaan halen.
1: Lollig,
0: smooth, ja. Smooth, om een smoothie te gaan halen. Heel mooi. Neem er ook een voor ons mee, of anders natuurlijk, een oebliehoorn.
1: Oebliehoorn.
0: Ja, we zijn er gisteren niet meer aan toegekomen om nog een oebliehoorn te halen.
1: Wie heeft dat woord verzonnen ooit?
0: Nou, ik liep nog niet zo lang geleden liep ik ergens in de buurt van Zeeland. Ja. Minding my own business. En toen viel mij op dat de oebliehoorn wel helemaal in was. Je kreeg gewoon allemaal weet je, van die grote ijshoorntjes kreeg je dat te zien. Dan stond, kom hier een oebliehoorn halen. Dus in Zeeland, in Denivera-land, is het gewoon heel makkelijk. Een oebliehoorn.
1: Nou, ik heb nu ontdekt.
0: Ja.
1: Het heet zo, want het is een oebliewafel. Mm-hmm. En die vouwen ze in de vorm van een puntzak. Ja. Dus oebliehoorn.
0: Het is logisch. Nou, in elk geval, José kwam net met de smoothie. Ik zou nog gezegd willen hebben, kun je er ook een cd'tje bij gaan halen?
2: De Foo Fighters met Wheels. Dat lijkt me wel leuk voor de variatie. Om er even tussendoor te gooien.
0: Is dat jij het zegt? Sade, smooth operator. Ik wil van Dave Bol zeggen, maar dat niet.

0: smooth operator. Hij heeft ook wel eens een verkeerd meisje mee naar huis genomen. Dave.
1: Ze zeggen het.
0: Ja, Dave Grohl's. De Wheels, die was voor Wilco. Wilco Joska Hissink, die zegt... ik denk dat Ronald Goelemond het ijsje heeft verzonnen. Zoek maar eens op met de show Uno. Daar zit een sketch in over de Oebliehoorn. Heb jij die toevallig gevonden?
1: Ja, ik heb het natuurlijk meteen gegoogeld. Luister. Ja.
2: Ik neem softijs heel serieus. Dan moet je met je poten vanaf blijven. En dan vind ik het allerergste. Heb je ooit was dat je in de zomer heb je zin in een softijsje? Of niet? Heb je geld verdiend? Ik ben godverdomme, ik kan een softijsje kopen. Heb ik zin in ook? Ik ga non-duur herhalen voor mezelf. Loop je snackbar binnen, heb je zin in een softijsje? Kom je binnen, hebben ze een van de 19-jarig bepukkeld labiel rotjong de volledige verantwoordelijkheid gegeven over die kennelijk toch best wel ingewikkelde softijsmachine. Jij komt helemaal in enthousiast, helemaal in je kind staat, helemaal blij, kom je binnen. Ja, ik heb zin in die grootste softijs die daar, die Oblie. Oblie, ik weet niet hoe het ijs bij. Waarom geven we Frans elitair kutwoord aan het enige wat ik wil in de snackbar? Dat wil ik ook wel eens weten. Gaan we Frans praten in de snackbar? Is dat wat er aan de hand is? Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Is het een voltooid woord? Jij bent geoublieerd. Ik ben geoublieerd. Ik weet niet wat. Die grote, dikke, witte jetser. Mag je dat nog zeggen in deze tijd? Sorry hoor. Die grote, dikke, witte flatser. Die wil ik in mijn bek hebben. Mag dat? Die jongen, kijk maar. Wilt u een softijsje? Ja, natuurlijk wil ik een softijsje. Oké, daar gaan we. Eerste hint dat er iets niet klopt. Hij draait om naar die machine. Doet hij een stapje achteruit. Oh. Achtste wereldwonder. Dit ding heeft hij nog nooit gezien. Wat verdomme. En dan beginnen die vingertjes, die beginnen die knopjes af te tasten.
0: Dit is allemaal herkenbaar.
2: Drukt iedereen in.
0: Ik schiet op.
2: Het apparaat gaat aan. Ja. Snel een horentje eronder. En tijdens het draaien zegt hij, wilt u een horentje? Ik zeg, ja, doe nou maar een horentje. En dan zegt hij tijdens het draaien, jij kijkt op zijn rug, zegt hij allemaal dingen als, oh-oh. Dat je denkt, wat is oh-oh? Hoezo oh-oh? En direct daarna, nou ja, nee. Hoezo nou ja?
0: Ja. Hey, dat Oebli is dus Frans, begrijp ik.
1: Ja.
0: Ja, dat weet jij natuurlijk weer, met je Franse achtergrond.
1: Mm-hmm.
0: Dus Oebli is gewoon een hoorntje.
1: Ja, maar Oebli betekent vergeten.
0: Oh, ja, ja, ja. Ja oké. Okay. Nou,
1: dus het is gewoon een vergeetijsje.
0: Ja. Een elitair of kut Frans woord, goed. Marianne Berga, Oebli-wafel gevouwen in de puntzak. Ik leer zoveel van jullie, Hans zegt. Ik zit nu als een volwassen kerel te googelen naar Oebli-hoorn. En dan is het natuurlijk Joubli Jemé van
1: Hugh
0: Cocker.
1: Ja.
0: Is waar, maar ook deze moest ik ook om lachen.

0: ben je van huis en dan weet je toch niet dat je de Oebladauhoorn gaat draaien van de Beatles. Volgens veel Beatle-fans, matig liedje. John Lennon zou er een hekel aan hebben. Ik heb een mooi interviewtje gezien. Paul McCartney met Howard Stern. Ze zaten te praten en Howard zegt, ja, dat Oebladauhoorn, John Lennon had er toch een hekel aan. Dat zegt Paul McCartney helemaal niet. Hij was nog eens laat en dan kwam ook vandaag weer eens laat binnen. En we waren een beetje aan het rommelen geweest met dit nummer de dag ervoor. Het was een vriend van ons, Desmond. Dat was Israel, Jamaicaan. Het liedje Israelites heeft hij gezongen. Moeder uit Israelites. Ja. Hij heeft daar die Desmond. Life goes on was zijn levensmotto. Dus dat vonden ze leuk om er iets omheen te bedenken. Maar verder niks meer aan de hand. Dus Paul McCartney zegt, ja, John Lennon, kom even iets te laat binnen bij de sessie. We waren een beetje bezig en kwamen er niet uit. What are you working on? Hij zei, nou wel, Obladi, you know the song. Oké. En ik ping to the ding, to the ding. En John Lennon begint zo meteen met die piano. Dus, hoezo vond hij het niet leuk? Een geinig verhaaltje toch?
1: Ja, superleuk.
0: Obladi, oblada, Maurice. Dat kwam er allemaal uit dankzij de Oebli-hoorn. Dan hebben wij Frank Werners die zegt, is het eigenlijk nog gelukt? Het record Sam Fender en Olivia Dean. Ja, ze staan nu inmiddels langs de nummer 1 ooit in Engeland met Rain Me In. En ze hebben het gewonnen van I Believe van Frankie Lane. Het record is binnen en nog een lekker nummer ook.
1: Ja.
0: Dank, we gaan hem nog

0: nummer 1 in Engeland. Ach, Mariette, wat lief dat je dat gedaan hebt. Het is een soort Willem Wever-show, zijn we aan het worden. Wie weet waar Willem Wever woont. Je leert nog eens wat hier. Wat zegt Mariette?
1: Ze zegt... Oublier komt van het Franse woord voor dun wafeltje. Mm-hmm. Oublier, genoemd naar de dunne koekjes van de kerk. Gecombineerd met de vorm van een hoorn, een kegel. Ontstaan, vroeger bakten ze deze wafels en rolden ze ze op tot een puntzak om er ijs in te serveren. Oublier dus. Maar wij zeggen oubli. AI is soms best handig, zegt Mariette.
2: Oh. De reclame minuut.

0: Nokia 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Oh, ja, zeg. Dat mensen straks ons toch verdenken dat we dit helemaal opgezet hebben voor onze sponsor. Het was heel toevallig dat er ook een softijsje in het nieuws zat. En hoe is het op het Nederlandse wegennet, Kar?
2: Nou, het is eigenlijk heel rustig. Er zijn twee files die opvallen. Dat is de allereerste A29 Rotterdam Bergen op Zoom. Daar heb je tussen Vaanplein en Oud-Beijerland een vertraging van 15 minuten. Dat komt door een te hoog voertuig. Die vertraging loopt op, dus als je hem kunt ontwijken zou ik het doen. Ja. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderlo en Loenen heb je ook een lange vertraging. 32 minuten.
1: Joost zegt, bij softijs moet ik dan denken aan softijscel.

0: mooi liedje is het toch.
1: Celeste, stop this flame. Marco zegt, Caroline Rob, misschien is het een mooi gebaar om alle brandweermannen te steunen die op dit moment bezig zijn met bosbranden. Stop this flame, lijkt mij een toepasselijke, is helemaal waar. Rinus van der Graag wil graag...

0: Paris City Sledge. Altijd door mijn moeder de Paris Sledge genoemd. Ja. Dat is gewoon Tilburg. Daar bedoelde ze helemaal niks mee. When a man loves a woman, Rinus van der Graag. Zit je nou, doe mee.
1: Ja, ik zat even door je heen, want ik zat te denken... het is maar goed dat Percy Sledge dit nooit gehoord heeft. Want zou die toch...
0: Ah, dat had hij best kunnen hebben, joh.
1: Jawel? Ja, ja, zoals zij het uitspreekt kun je alles hebben natuurlijk, ja. Hè?
0: When a man loves a woman, het is een prachtig liedje. Dat in elk geval. Ondertussen hebben we een soort wie van het drietje.
1: Oeh.
0: Veel Bryan Adams binnengekomen. Daar is iets met Bryan Adams vandaag.
1: Oh.
0: Dennis wil Bryan Adams. Dan hebben we nog... Wat hebben we nog meer eigenlijk? Can't Stop This Thing We Started. We hebben...
1: When
0: You're Gone, It's Only Love.
1: Ja.
0: Ja, allemaal aangevraagd.
1: Ja, ja. Dat is natuurlijk niet allemaal.
0: Nee, ik neig naar of die van Bryan Adams met Tina Turner... of Bryan Adams met Melanie C.
1: Ja, jij mag kiezen, hè? Je bent de DJ. Oké, okay. Ik denk dat ik toch even mijn moment pak. Ik zeg Mel C.
0: Ja.
1: Leuk. Ja, gezellig.
0: Dan laten we Tina T weg. Tina T.

0: Nog even terug naar Percy Sledge. Lianne zegt, in één fluts ben ik terug bij mijn vader Frans. Dit was zijn lievelingsnummer, When a Man Loves a Woman. En Rinus, die is heel blij dat wij deze even gedraaid hebben. Diezelfde When a Man Loves a Woman. Food for Thought zie ik van UB40 op het programma staan. Ik moet dan altijd even vragen of het om de live-uitvoering gaat. Dat was de hit-uitvoering of de studio-uitvoering.
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Dus Leon, zeg het maar. Gaan we live doen?
2: Nou ja. Doe mij maar de live. Dan sta ik er weer bij om de 013 in Tilburg.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Eerlijk gezegd, ik hoor je ook.
2: Nou, lekker toch?
0: Ja. Lekker luidruchtig was je, Leon.
2: Nou, mooi.
1: Ik wist niet dat je sax speelde.
2: Oh. Ja. Ja, mondsax.
0: Mondsax, ja. Ja, dat neem ik er allemaal mooi bij. Ja, dat is goed, ja. Dankjewel, Leon. We gaan er voor je
2: draaien.
0: Oké. Goed vertrouwd. Hoi.

0: Ivory Madonna, zo hadden ze het moeten noemen, weet ik van mijn buurvrouw. Maar het is food for thought geworden als Leon de Jong. En ongelooflijk prachtig, wat een saxofonist.
1: Hè? Ja, wat een gozer.
0: Kun je ook allemaal in de lucht. Ik heb nog één rubriekje voor je.
2: Karaoke zingt een lied. Karaoke, mijn smaak heeft ze niet.
0: In het kader van jullie B&B vol liefde fetish zou je Kiss You All Over kunnen nemen. Exile, dat zegt Ted. Freak Like Me, zegt Marga de Vries. Dat zou ik een leuke vinden van de Sugar Babes.
1: Van de Sugar Babes.
0: Ja.
1: Ja, welke wil je? Wel. Van de Sugar Babes. Ja.
0: Zou je daar per ongeluk Our Friends Electric in kunnen aantreffen?
1: Zou kunnen.
0: Je hoeft het nooit meer terug te brengen naar Tuber.

0: en Freak Like Me. Zometeen Nick Like Me gaat verder na vieren. Jeroen Kijk in de Vechten heeft ook vandaag weer het slotakkoord.
1: Ah, tot zo.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
2: Wow.
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. Het sein brandmeester is gegeven bij de natuurbrand bij Vendraai in Limburg. Dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur is nog niet volledig uit. De brandweer blijft in het gebied, zodat ze het snel ontdekken als het vuur weer oplaait en dat ze snel kunnen ingrijpen. De blokkeeracties van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg bij Oldenzaal opgereden. Blokkeerden een brug over de A1. Ze hadden protestborden bij zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. IJsland zet meer dan 20 buitenlandse dierenactivisten het land uit en ze mogen nooit meer terugkomen. Ze probeerden vorige week een schip te rammen dat op walvisjacht ging. Dat mislukte en de activisten werden daarna op het schip vastgehouden. IJsland is een van de weinige landen waar mensen nog op walvissen mogen jagen. En bij een fruitteler uit Zeeland is een partij verboden bestrijdingsmiddelen gevonden. De zaak kwam aan het rollen toen er een pakketje werd gevonden op Schiphol dat bestemd was voor de teler. Hij had het gekocht in China. Het was waarschijnlijk bekend dat het een schimmig product was. Op de verpakking stond namelijk dat er hondenvoer in zat. En dan nog het weer. Het is zonnig en in het oosten kan een bui vallen. Het is een graad of 25 met uitschieters naar lokaal 29. Vanavond helder en koelt het langzaam af.
9: Ja, sorry, ik had even je handtas. Daar liep ik mee door de studio. Hè. Dat vond jij lachwekkend. Dus,
8: afleidend vooral.
9: Ja, dat sowieso.
8: Ja.
9: De situatie op de weg, hoe is het daarmee, Fiek?
8: Nou, het is eigenlijk heel erg rustig. Er staat in totaal 15 kilometer file. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 8 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velzen 12 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 15 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 6 minuten. En voor de flitsers kan je terecht bij Flitsmeister.
9: Survivor, Eye of the Tiger en Bruno Mars komen eraan in de middagshow van Veronica.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
16: It's funny because it's true.
15: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Dag, Jezus. Ik ben echt de hele dagen kwijt ook. Met 5 dagen de week werken. Het is woensdag, toch?
1: Ja, welkom bij de rest van Nederland.
0: 5 augustus is het vandaag. Wat zit er vandaag in de show? Nou, er is grote paniek vandaag over... die is ontstaan bij de vaste klanten van de grote blauwe supermarkt. Daar zitten wij niet achter met onze blauwe kleuren. Dus een totaal ander bedrijf. De regels voor het zegeltjes sparen, die zijn veranderd. En er is paniek tot gevolg. Daar straks meer over. We bellen ook straks met de absolute wereldkampioen. Een grootheid binnen de hot frituur. Hot frituur. Ja, hoe zeg je dat? Hot frituur.
1: Probeer je het op z'n Frans?
0: Ja, dat probeer ik, ja. Hot frituur. Ja. En straks om een uurtje of 6 gaan we naar de top 40 van 1985.
2: Veronica. Maak van Radio Veronica de nummer 1 preset in je autoradio. Hoi.

0: Radio Veronica, Barry Manilow hoorde je. En Copa Cabana, klanten van die grote blauwe supermarkt, even opgelet. Ja, die de manier waarop je zegeltjes spaart gaat veranderen. Tot 7 september kun je voor iedere uitgegeven euro in de winkel nog 0,10 eurocent aan een koopzegel kopen. En na die datum kan dat pas bij iedere 2 euro aan boodschappen. Dus je moet straks twee keer zoveel aankopen doen om dezelfde aantal zegels te bemachtigen. Dat geeft grote paniek onder de klanten. Die zijn een beetje boos. Fieke, ben jij een koopzegelspaarder?
1: Ja, ik ben een ontzettende koopzegelspaarder.
0: Maar leg even uit waarom dat mensen dat doen. Want ik wist dat ook niet. Mij is het zo vaak gevraagd. Dan dacht ik, ik hoef geen fruitmand. Ga maar door.
1: Tegenwoordig gaat het allemaal digitaal. Dus je hoeft geen zegeltjes te plakken. En je hoeft ook niet dat als cashier altijd te vragen. Dat scheelt. Voor mij is het een spaarpotje. Want ik door het hele jaar heen zijn mijn boodschappen dus veel duurder dan die van jou. Want ik koop die zegels erbij. En dan krijg je op je volle digitale spaarboekje, zeg maar, een paar euro aan rente.
0: Het is een verkapte manier. Of ja, verkapt. Het is gewoon keihard sparen eigenlijk. Met hoog rendement ook.
1: Het is sparen. Alleen dan krijg je meer rendement dan als je het op je spaarrekening van je bank zou laten staan.
0: Ja, ja. Maar snap jij die paniek onder mensen ook? Of,
1: paniek is denk ik. Ik snap wel het chagrijn. Dat gaat natuurlijk gewoon twee keer zo langzaam.
0: Ja, dat snap ik wel. Nou ja, ik spaar geen koopzegels, wel oude platenspelers. Dus dat probleem heb ik dan weer niet. Maar ik voel wel een mooie enquête aankomen.
2: Dat kan toch niet?
3: Ja, het is verschrikkelijk.
4: Verschrikkelijk.
3: Dat kan niet.
4: Stop en dan weer.
3: Hij is gek, man.
5: Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
6: De Wout en Frank
7: Radio-enquête.
0: Radio Veronica, een mooie club luisteraars. Zo leren we elkaar een beetje beter kennen. Dus ik ben wel benieuwd of er verzamelaars op zitten te luisteren op dit moment. En het maakt niet uit wat je verzamelt. Je hoeft je niet te schamen, mag ook anoniem. Het mooiste is als je dat even inspreekt met de app van Radio Veronica. Dus ben of ken jij een echte verzamelaar? Laat het dan even weten. En vertel ons vooral ook waarom je dat verzamelt. Ik kon er licht voor de mensen die al zo lekker bezig waren met de koopzegel.

0: van de weinige remixen die wereldwijd een hit werd. Voor een Nederlander ook. Junkie XL heette die. Dat mocht alleen op deze plaat niet. Want ja, we weten allemaal de hobby van Elvis. En dat kwam daar aardig dichtbij in de buurt.
1: Nick van der Brugge bij Radio Veronica.
0: Dit is Veronica met de beste muziek aller tijden. En het laatste nieuws komt eraan zo meteen met Fieke Hamers. Wat gaan we horen zo?
2: Ja, de brand in Limburg is onder controle, maar er is wel weer ergens anders een brand uit.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis

0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Veronica weerbericht.
7: Grotendeels zonnig vandaag. Alleen in het oosten kans op een buitje. 22 graden tot lokaal 29. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Vannacht koelt het af 13 tot 17 graden. En morgen dan zonnig. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Relatief druk op sommige plekken. Onder andere op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen Haarlem-Zuid en de Wijkertunnel. Daar op dit moment 1 uur en 10 minuten. Sterkte daar 10 kilometer. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 13 minuten over 2 kilometer. En de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Ridderkerk-Noord en Ridderkerk-Zuid 11. A22 Velsen-Beverwijk tussen Velsen en de Velsertunnel. Een kwartiertje, de oprit is dicht. Het verkeer wordt nu omgeleid in de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en de brug over de Zuid-Willemsvaart. Daar 16 minuten vertraging. Wat gebeurt er in de wereld en in Nederland? Laatste nieuws krijg je van Fieke Hammers. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. In het centrum van Londen zijn 4 mensen neergestoken. Vermoedelijk met een schaar. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft een verdachte opgepakt. Een vrouw van 47. De rechter in Duitsland heeft 7 mensen veroordeeld die lid waren van een extreemrechtse terreurcel. Ze hadden onder meer opvanglocaties van asielzoekers aangevallen. Ze kregen straffen tot 5 jaar cel. En de grote natuurbrand in Noord-Limburg is na dagen blussen echt onder controle. Er is wel een andere brand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Op beelden is te zien hoe strandgasten hals over kop vertrekken.
7: Het is wel echt, dat hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Het jaar van de bosbranden wordt dit wel, denk ik.
8: Ja, dat lijkt er wel op, ja.
7: Is Duinrel nog intact? Want dat is het. Er ligt ook een Wassenaar, veel, er is ook een vakantiepark.
8: Ja, er zijn nog geen berichten dat Duinrel of Tikibad.
7: Geen kikkers die nog moeten verzet worden. Helaas. Goed, dit is Radio Veronica. Living in the Box komt eraan zometeen. Oasis hoor je met Wonderwall.

zometeen zoeken wij contact met Ricky. En dan hoor ik je denken, ja, Ricky van Run Day. Nieuwe muziek gaan ze uitbrengen en die gaan we zo meteen draaien. De nieuwe Oh My God. En we gaan even kletsen over het festivalseizoen en wat ze allemaal aan het doen zijn in de studio. Living in a Box komt eraan met Living in a Box en dit is Oasis. Natuurlijk was ze thuis horen bij Veronica.

0: een beetje zo, toch? Dat is een paar vierkante meter en de keuken is in de meterkast. Dus succes erbij.
1: Dat kan toch niet?
2: Ja, het is verschrikkelijk.
3: Verschrikkelijk.
2: Dit kan niet.
3: Stop hem dan weer.
2: Hij is gek, man.
4: Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
5: De Wout en Frank Radio-enquête.
0: De manier waarop je zegeltjes spaart gaat veranderen. Tot 7 september kun je voor iedere uitgegeven euro de winkel nog 10 cent euro koopzegel kopen. En dat gaat dus straks gewoon bij iedere 2 euro pas gebeuren. Je moet dus 2 keer zoveel aankopen doen om hetzelfde aantal zegels te bemachtigen. De wereld staat echt in brand.

0: veel mensen thuis. Die kunnen dit amper handelen.
1: Nou, de wereld staat wel in brand, maar dat is om een iets andere reden volgens mij. Tuinbrand.
0: Vakantie.
1: Zonder vergelijking. Zonder
0: vakantie in eigen brand, om het zo maar te zeggen. Ja, jij doet dus koopzegels sparen. We vroegen daardoor in de radio-enquête. Wat zijn de Veronica-luisteraars een beetje verzamelaars? Nou, moet je juist kijken wat er is binnengekomen.
2: Hey Niek, Colette hier. Ik verzamel merchandise van Ariana Grande. Van cd's tot lp's, parfums, ook Barbie-poppen. Ik verzamel het allemaal.
3: Ja, ik verzamel vinyl, dus platen. Omdat ik enorm kan genieten van het mooie, authentieke geluid.
4: Ja, zeker. Ik heb een verzameling in eierdopjes. Die heb ik ooit overgenomen van mijn oma.
0: Vind ik mooi dat je dat gewoon zonder schaamte gewoon durft te roepen. En ze heeft ook hele goede geluidsisolatie. Hè? Dus mocht je nog je huis willen isoleren, dat kan ook met die eierdopjes. Toch? Of eierdozen waren dat.
1: Nou, ik weet niet of de porseleinen eierdopjes van je oma heel goed zijn tegen geluid.
0: Nee, dat was inderdaad. Maar eierdopjes, ja, je moet er maar zin in hebben. Nou, dank. Dit was het ook. Dus even weer, ja. Vinyl verzamelen is trouwens een hele dure hobby, hè. Dus, Radio Veronica, join the club. Beste muziek aller tijden. Met zometeen Basten hier, More Than a Feeling. En dit is toch een zomerbanger, jongens. Lekker.

0: Basten bij Radio Veronica. En more than a feeling.
1: Radio Veronica.
2: Nieuwe muziek.
0: We gaan een nieuwe Run Day draaien. Oh my god. En ik heb even contact gezocht met Ricky van Run Day. Ach, jij zit op strand Noordwijk. Goedemiddag, wat lekker.
3: Goedemiddag.
0: Ja, is mijn favoriete strand van Nederland.
3: Ja, nou voor mij ook wel. Ja, ik ben erg fan van Noordwijk, moet ik zeggen. Ja.
0: Even aan het uitwaaien voor de drukte of gewoon even vrij?
3: Nou, hoe zit dat? Het is een beetje zo tussen de drukte door eigenlijk. Dus we zijn heel druk. En als ik er dan een vrij momentje heb, dan ga ik meestal wel of naar zee of een beetje de bossen in.
0: Ja.
3: En vandaag was het lekker uitwaaien. Dus ik heb nog nooit zoveel kitesurfers gezien in mijn hele leven.
0: Ja, je hebt wel een goede dag om uit te waaien in ieder geval wel. Windkracht 18. Dus dat gaat hartstikke lekker. Hoe is deze zomer voor jullie tot nu toe? Qua optredens en dat soort dingen allemaal.
3: Nou, het is eigenlijk meer een opneemjaar dan echt een optreedjaar. Dus we spelen echt wel goede shows hoor. We hebben net laatst ook Zwarte Cross gestaan. Dat was heel leuk.
0: Ja.
3: En we spelen veel festivals, maar wel minder dan normaal. Omdat we echt heel bewust als band hebben gekozen dat dit jaar echt een bouwjaar is eigenlijk. Een bouwjaar, een creatief procesjaar. Dus we zitten heel veel in de studio. Het is eigenlijk het eerste jaar dat we gewoon minder spelen dan normaal. En ik dacht, oh lekker, weet je, net in de studio. En ik vind het hartstikke leuk in de studio. Maar ik kan niet wachten om zeg maar alle speelweides van Nederland volgend jaar weer helemaal veilig te maken.
0: Nee, oké, maar dat wil je dan wel doen met heel veel goede nieuwe platen natuurlijk.
3: Ik wil wel echt met een rij van bangers wil ik volgend jaar wel echt gewoon op het festivalterrein staan. Ja.
0: Hey Ricky, mocht je net inschakelen bij Radio Veronica, we hebben Ricky van Run Day aan de telefoon. Jullie nieuwe plaat, Oh My God, die is uit.
3: Oh my God.
0: Ja, ja toch? En jullie hebben je laten inspireren door Hell and Oats. Hoe zit dat nou precies?
3: Klopt. En wat ik gewoon heel vet vind, is dat het nummer gaat eigenlijk over een onbreekbare vrouw. Een ongrijpbare femme fatale. Die eigenlijk mannen, die op het moment dat mannen denken dat ze onsterfelijk zijn, er bij haar juist achterkomen dat ze sterfelijk zijn.
0: Herken jij jezelf ook in deze, in die persoon? Of?
3: Ik herken me wel gewoon. Ik ga het niet naar man-vrouw trekken, maar ik herken me wel in dat het juist soms ook heel mooi is om je eigen kracht te omarmen.
0: Ik heb een snelvragenronde, of in ieder geval een snel dilemma-ronde. Zou je die met mij willen doen? 30 seconden. Dan ga ik allemaal dingen voorleggen.
3: Allemaal gekke dingen.
0: Ja, gekke dingen. Gewoon om jou een beetje beter te leren kennen ook. Hè? Ik bedoel, je bent nu een van de populairste bands van Nederland. Daar moeten we een beetje meer in gaan voelen. Are you ready?
3: Okay. I'm ready.
2: 30 seconds.
0: Zoet of zout?
3: Zout.
0: Koffie of thee?
3: Koffie.
0: Ochtend of nacht?
3: Nacht.
0: Studio of podium?
3: Podium.
0: Single of schrijven?
3: Schrijven.
0: Vinyl of Spotify?
3: Nog een keer?
0: Vinyl of Spotify?
3: Spotify.
0: Festivals of theaters?
3: Nee, vinyl.
0: Festivals of theaters?
3: Festival.
0: Altijd zomer of altijd winter?
3: Altijd zomer.
0: Sneakers of hakken?
3: Hakken.
0: Douchen of bad?
3: Douchen.
0: Je hebt het gered. Nou, dan weten we toch wel weer wat meer van jou natuurlijk.
3: Maar dit alle vragen of niet?
0: Nee, ik kan er nog een minuut achteraan plakken. Ja, maar ik denk, dan blijven we bezig natuurlijk.
3: Wat is de leukste die er nog over was?
0: Even kijken. Deze is misschien wel leuk. Altijd winnen of altijd gelijk hebben?
3: Altijd winnen.

0: Oh My God, Rondé.
1: Niks ziet, niks ziet, wat jij niet ziet.
0: En dat spelen we zo meteen met jou voor €60. Een aantal dingen die je zou kunnen raden door middel van woorden. Als ik zeg, ik zie wat jij niet ziet. En dit hangt meestal in de achtertuin. Dan kan je naar beneden draaien en heb je geen last meer van de zon. Hoe noemen ze zo'n ding? Als jij dat weet te omschrijven nu in de app van Radio Veronica, mag je zo meteen nog een keer meespelen met 3 van die dingen. En heb je €60. En het laatste nieuws komt eraan. Met Fieke Hammerso. Veronica.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Arjens bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
6: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding bij Petsplace en Brex.nl.
9: Vul je voor.

0: Zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 5:00.
10: Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. Bij Wassenaar is een brand gaande in de duinen. Uit voorzorg is daar een hotel ontruimd. Hoe groot de brand precies is, valt nog niet te zeggen. Volgens Omroep West zijn de rookwolken tot in Zoetermeer te zien. De grote bosbrand in Noord-Limburg is ondertussen na dagen blussen onder controle. Maar het vuur is nog niet uit. In Duitsland zijn 7 mensen veroordeeld van een extreemrechtse terreurcel. Ze kregen straffen tot 5 jaar. De groep had onder meer opvanglocaties van asielzoekers aangevallen. Ze hadden ook een cultureel centrum in brand gezet. Er vielen geen slachtoffers, maar de rechter zei dat het heel anders had kunnen aflopen. In het centrum van Londen is een verwarde vrouw opgepakt die 4 mensen zou hebben aangevallen met een schaar. Slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanval was in een wijk waar veel horeca en theater zitten. Er werd ook een traumahelikopter opgetrommeld en die landde midden op Trafalgar Square. En door de droogte zijn de groenteschappen in de supermarkt straks mogelijk een stuk leger. Dat meldt Land- en Tuinbouworganisatie LTO. Door het weer zijn de groenten sneller rijp. Daardoor moeten oogst, transport en verwerking opnieuw worden afgestemd. En daardoor kan het aanbod schommelen. Zorgt ook voor lagere opbrengsten, zegt LTO. En dan nog het weer. Zonnig en in het oosten kan een bui vallen. Het is een graad of 25 met uitschieters naar 29. Vanavond helder en koelt het langzaam af. En dan naar de weg. Er zijn op dit moment 10 vertragingen met in totaal 34 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen het Liemense Aquaduct en Zoetewoudendorp 15 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen 22 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 14 minuten. A50 Eindhoven-Os tussen de Koppenbergbrug en Sint-Oederode 12 minuten. En de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en de brug over de Zuid-Willemsvaart 18 minuten. En voor de files, voor de flitsers, check je de app van Flitsmeister.
11: Zometeen bij Veronica. Will Smith.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa.
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
16: Oh my god.
15: Zo dus.
16: Wow.
15: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
18: Hoe?
8: maak je snel vrienden. 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
24: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Erasmus. Scandinavië kwamen ze vandaan. Waarschijnlijk in de winter, want dit was In the Shadows. En daar kan het behoorlijk donker zijn. Hè? Nu is het altijd licht ook, dus die mensen hebben het ook zwaar. Dit is Radio Veronica. Straks bellen we met een echte wereldkampioen. En krijgen we eindelijk antwoord op de vraag. Is het patat of is het friet? Ja, ik weet dat de appbox nu weer vol stroomt, maar straks krijg je het antwoord.
1: Niks ziet, niks ziet, wat jij niet ziet.
0: En tijdens de vakantie van Wout en Frank spelen wij iedere dag een klein vakantiespelletje. Om €60 te scoren. En de kandidaat van vandaag is Debbie Kirsten uit Assen. Een hele goede middag, Debbie.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Mag ik vragen, want we krijgen van de redactie door dat jij in Frankrijk zit op dit moment.
2: Ja, klopt. Wij zijn lekker op vakantie in Frankrijk.
0: Wat heerlijk. Waar zit je ergens?
2: Zeker. Ja, ergens aan, in het westen, bij de Zwitserse grens in de buurt.
0: De Jura.
2: Oosten, in het oosten. Ik zei, ja, net boven de Jura.
0: Ja.
2: Heel goed.
0: Ja, heel mooi. Ja, dat vind ik een mooi gebied ook. Dus dat, En zijn jullie, want ik lees ook dat jullie zijn bezig kanoën.
2: Ja, wij komen net terug van het kanoën.
0: Heerlijk zeg. En dan luister jij nog steeds Veronica? Als je het kanoën bent in Frankrijk?
2: Nou, als ze in de auto terugzitten, dan staat gewoon Veronica aan.
0: Maar ja. Lekker. Ja, die Franse ja, vind ik wel een applausje waard hoor. Mensen gewoon, ja. Zo trouw. Zo trouw. En die Franse radio is ook niet te hachelen, dus dat snap ik ook wel weer.
2: En niks van te snappen.
0: Nee, ja, als je de taal niet machtig bent inderdaad. Maar gelukkig wel de Nederlandse taal. En jij gaat het spel spelen. Ik geef je zo meteen 3 omschrijvingen van woorden. En ze hebben alle 3 een link met vakantie.
2: Ik ken de woorden, moet lukken toch?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik ken de woorden niet vooraf. Dus het is mijn gestuntel wat jou eigenlijk over.

0: zijn hoge dingen die je aan je voeten doet. Schoenen. En je kan er lekker de berg mee in. Maar je kan ook, als je een lange wandeling gaat maken. Dan,
1: wandelschoenen?
0: Ja. Yeah. Op Victoria zeg. Maar ontzettend goed van jou.
1: Wow. Dus,
0: ja, sorry, deze was ik het zoeken. Ook al gewandeld in Frankrijk, of niet?
1: Het is nu nog te warm. Het is wel de bedoeling eigenlijk, ja. Ze zijn mee op vakantie, de wandelschoenen.
0: Goed zo. Hey, levert je nu in ieder geval €20 op. Volgende is, ik zie wat jij niet ziet. En het is een soort racket. En ja, je gebruikt er een shuttle bij in plaats van een bal.
1: Een badminton racket.
0: Oh, is het daar ook te warm voor nog, of dit?
1: Ja, ook die zijn mee en ze zijn er al heel even uit geweest.
0: Wie weet komt het toch?
1: Wie weet.
0: Ja. Jouw laatste is een... Ik zie wat jij niet ziet. Ik zal even goed kijken. Ja, het is geen caravan. Het is ook geen tent. Je kan hem een beetje uitklappen. Dan heb je een soort van huisje.

0: blijf bij mijn antwoord, ja.
1: Debbie Kirsten uit Arsen, trouwe Veronica-luisteraar, gewoon op vakantie in Frankrijk. Luistert gewoon tussen het kano en het hiken door in de hittegolf naar Radio Veronica. Geen bosbranden?
0: Nee, hier gelukkig niet.
1: Nee. Nou, ik ga je wel ontzettend veel plezier wensen met 60 euro. Dus ik weet niet of
0: je
1: nog een terrasje opgaat of zo.
0: Dat gaat denk ik wel gebeuren, ja.

0: dat de credits naar Rob Stennis moet, hoor. Die draaide dit dus vorig jaar al. Toen zei hij, dit wordt een hit. Heeft even geduurd, maar hij begint door te komen, hoor. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Dus we kunnen officieel zeggen, begonnen bij Radio Veronica. Ella Langley en Choose in Texas. Ja. Dit applaus was nog voor Stenders. Dus,
1: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Sander Brugge bij Radio Veronica.
1: Zometeen zoeken wij contact met een hele bijzondere wereldkampioen. En het laatste nieuws komt eraan met Fieke Hamers.
2: Er is een Nederlandse tiener opgepakt na een tip van de CIA.
0: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Veronica Weerbericht.
3: Vandaag grotendeels zonnig en droog, alleen in het oosten kans op een buitje. 22 tot lokaal 29 graden. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Vannacht komt het af tot 13 tot 17 graden. Morgen dan zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit zijn de vertragingen vanaf 11 minuten. De A1 Hengelo Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens staat 12 minuten. A8 Amsterdam-Zaandam tussen Koenplein en Zaandam 11 minuten. En de A10 de Nieuwmeer Amstel tussen Schinkelbrug en de Rozenoordbrug daardoor een ongeluk 16 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 12 en nog eentje op de A50. Eindhoven-Oost tussen de Koppenbergbrug en Sint-Oederode. In de volksmond Rooi genoemd, daar 16 minuten vertraging. Hoofdpunten van het ANP-nieuws, die krijg je van Fieke Hamers. Fieke, goedemiddag.
4: Goedemiddag. In Ede is een jongen van 18 opgepakt die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op Nederlandse militairen. De Telegraaf schrijft dat hij foto's aan het maken was van een legeroefening op de Ginkelse Heide in Gelderland. Onze diensten zouden zijn getipt over hem door de Amerikaanse CIA. In Marokko worden tientallen mensen vervolgd voor de bestorming van Ceuta. Dat is een Spaanse enclave in Marokko, waar in enkele uren 10.000 migranten binnenkwamen vorige week. Worden onder meer mensen vervolgd die grenswachten aanvielen. En in Wassenaar is een hotel ontruimd omdat dichtbij een stuk van de duinen in brand staat. De brand zou nu onder controle zijn, maar er is nog wel kans dat het vuur door de wind toch weer oplaait.
3: Sterkte daar in Wassenaar, één in de file. Radio Veronica, we gaan zo meteen bellen. Want we zijn toch ergens goed in dit kleine kikkerlandje, jongen. Daar mogen we trots op zijn. Daar zo meteen meer over.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the dawn.
1: Gold, Prince, bij Radio Veronica. Hoort ook een beetje bij de winnaar van vandaag.
2: Yes!
3: De winnaar van de dag.
1: Jarenlang was toch het motto, voor de allerbeste friet moet je in Vlaanderen zijn. En dat is verleden tijd met ze. De wereldkampioen frietbakker komt namelijk gewoon uit Nederland. Sterker nog, gewoon uit Utrecht. Zijn naam is Siem van Brugge. En dan is geen, ja, dat is geen onbekende in de haute friture. Zeg ik het zo goed? Of, ja, ik krijg dat,
4: ja, bijna.
1: Ja, ja. Haute cuisine.
4: Haute friture.
1: Als je maar gewoon de helft inslikt, dan... Ja. We gaan hem even bellen.
5: Met Siem
1: spreek je. Siem, goedemiddag. Met Nick van Veronica. Hi.
5: Hey, hallo.
1: Gefeliciteerd, man.
5: Dankjewel.
1: Jij bent wereldkampioen frietbakker.
5: Ja, dat kan je zo zeggen, ja.
1: Of is het patatbakker?
5: Nou, het heet hier wereldkampioen authentieke friet.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nee, dan kom je er eigenlijk. Dan heb je al antwoorden al gehad, toch? Ja.
5: Ja, toch?
1: Ja. Maar ik wist niet dat het bestond, dat wereldkampioenschap. Hoe zit dat eigenlijk?
5: Ieder jaar in Frankrijk strijden mensen die die friet serieus nemen met elkaar om de wereldtitel.
1: Ja, en dat zijn nogal wat mensen. En landen, denk ik ook.
5: In totaal ongeveer, in de finale zijn ongeveer 36 mensen. En qua landen, ja, van Japan tot Zweden tot Groot-Brittannië en Nederland.
1: Ja, dat is toch, ja, toch fijn dat we ergens nog wereldkampioens in zijn geworden. Dus dankjewel voor het redden van onze naam, Siem.
5: Graag gedaan.
1: Ja. En het feit dat jij gewonnen hebt, komt niet bepaald omdat jij vriendjes bent met de grote sponsor van dit evenement, hè? Dat heb ik ook gelezen.
5: Het is een hele goede vraag. Ja, nee, dat klopt. Ja.
1: Zeg het hardop, hoor.
5: Dat klopt. De hoofdsponsor van het evenement is een dierlijk rundervetbedrijf. En ik gebruik biologische zonnebloemolie. Dus dat zou je kunnen zien als vloeken in de kerk, ja.
1: En hoe heb je daar doorheen geslagen dan?
5: Ik denk eigenlijk dat een aantal juryleden wel gecharmeerd waren van... Laat maar zeggen, de verantwoordelijke biologische keuzes die ik maakte in het recept.
1: Dus je bent niet alleen wereldkampioen, je bent ook gewoon de wereld beter aan het maken.
5: Dat zou me wat ver gaan om dat ook mezelf te zeggen. Maar dat ik friet beter maak, dat wil ik wel bevestigen.
1: Nou ja, dan ben je bij mij eigenlijk ook al koning. Ik zie trouwens tegenwoordig, ik weet niet of jou dat ook opvalt, overal die friettrends. Dat mensen allemaal dingen over friet heen gooien, met dit eroverheen en een topping van dat. Maar een goed frietje met is toch gewoon wat het moet zijn?
5: Ja, in de kampioenschappen gaat het eigenlijk zelfs alleen maar om die friet. Dus helemaal niet om een topping.
1: Nee. Goed, nu had ik het vanmiddag met de redactie van dit programma iemand over. Die zei, ze hebben daar fantastische papieren frietzakjes waar de saus apart zit. Wat vind jij? Team klodder eroverheen of gewoon apart?
5: Nee, apart kan je veel beter doseren.
1: Ik lees hier ook dat jij misschien die titel weer gaat verdedigen. Doe je de komende editie ook weer mee? Of heb je zoiets van, ik heb mijn titel een keer gehaald en de groeten?
5: Ja, dus ik ben vorige week weer genomineerd. Ze hebben wat nieuws bedacht dit jaar. Ze hebben eigenlijk alle kampioenen van de afgelopen 3 jaar en de nummers 2, zeg maar.
1: Ja.
5: Hebben ze een nieuwe categorie voor gecreëerd. En ik strijd 26 september eigenlijk gewoon ik tegen 5 Fransen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Opnieuw voor die mensen voor buiten titel. Losgaan hier. Hè. Dat is echt ongelooflijk. Ja, Nederland gaat gewoon weer strijden. Waar kunnen we de beste friet van de wereld in Nederland proeven?
5: Dat is het beste bij de frietwinkel in Utrecht of in Leiden.
1: Oké. Nou, dat is op het midden van het land. Iedere Nederlander kan daar op zich wel een keer langs rijden.
5: Ja, toch?
1: Siem van Brugge, de absolute winnaar van de dag. Namelijk koning van de patatjes, van de frietjes. Wereldkampioen frietbakker. Het was een eer om je aan de telefoon te hebben.
5: Dank voor je belletje.

Chris Warren. Radio Veronica. Konden even meegenieten van zijn koortsdroom. Fever Dream. Zo meteen bij Veronica, de top 40 en dan het hitarchief. We gaan naar een mooi lijstje.

0: maar zo. Veronica.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 6:00.
12: Goedenavond, ik ben Fieke Hamers. Een partner van webwinkel bol.com is getroffen door een cyberaanval. Het gaat om Siva Logistics. Bol benadrukt dat er geen systemen van het bedrijf zelf zijn geraakt. Wel zijn gegevens van bol.com klanten mogelijk bekeken of gekopieerd. Door de cyberaanval zijn sommige bestellingen geannuleerd of kunnen vertragingen oplopen. Politie heeft een man uit Ede opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op Nederlandse militairen. Het gebeurde een paar maanden geleden al, maar is nu bekendgemaakt, schrijft de Telegraaf. De man werd als verdachte aangemerkt toen hij foto's stond te maken bij een legeroefening in Gelderland. Hij werd gepakt na een tip van de CIA. En bij de bestorming van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko werden tientallen mensen opgepakt. Marokko gaat er zeker 50 vervolgen. Ze worden onder meer verdacht van geweld tegen grenswachten. Bij de bestorming klommen tienduizenden migranten over de hekken. Anderen zwommen naar Ceuta. En Nederlands succes in de Tour de France van Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen. De rit eindigde in een spannende sprint met 2 van haar concurrenten, onder wie de drager van de gele leiderstrui, de Zwitserse Marlen Reusser. Maar Vollering was ze uiteindelijk te snel af. En dan nog het weer, zonnig en in het oosten kan een bui vallen. Het is een graad of 25 en met lokaal 29 graden. Vanavond helder en koelt het langzaam af.
0: Zometeen naar de top 40 van 8 juni 1985. Maar eerst de verkeersinfo. Hoe druk is het nog op de weg, Fieke?
12: Nou, dat valt reuze mee, maar blijft vervelend als je erin staat. 7 vertragingen met in totaal 23 kilometer. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Raasdorp en Velzen, 33 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 18 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Hardingsveld-Giessendam, 14 minuten door een ongeluk. A22 Beverwijk-Velzen, 23 minuten. En de A200 Haarlem-Halfweg tussen Haarlemmerlieden en Rotterpolderplein, 11 minuten. En de flitsers zie je in de Flitsmeister-app.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Je belt, mail.

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
9: craving. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Come on, die, yeah.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: De deuren zijn weer open van het Top 40 Hit Archief. Welkom, goedenavond. Iedere dag om 6 uur draaien we liedjes van een lijst uit het rijke verleden van de Top 40. Vandaag hebben we de lijst van 8 juni erbij gepakt, 1985. En daar staat de Heat Is Off van Glenn Frey.
0: Radio Veronica.

daar niet zo moeilijk over. Een derde misschien zelfs ook wel. Maar het is mooi als je meteen even in de roos gooit natuurlijk met je antwoorden. Elke dag een popquiz over de top 40 van de dag die we uitzenden. Je hoort drie keer een vraag over de muziek in deze lijst. 8 juni 1985. Weet je alle antwoorden? Stuur ze maar door. De Radio Veronica app maakt aan het einde van dit uur kans op de echte Wout en Frank popquiz bokaal. Zojuist hoorde je ook The Heat Is On, Glenn Frey op 39 in deze top 40. En het liedje is al jaren de tune van een Nederlands tv-programma. Gepresenteerd door John Williams. Welk programma was dat? Was dat A, de slechtste chauffeur van Nederland? B, de slimste mens?

van 8 juni 1985. Brian Adams en Run To You. En over deze man gaat ook meteen de tweede vraag vandaag in de Popquiz van Wouter Frank. Hij stond op nummer 15 in deze top 40. En Brian Adams is iemand die, die houdt zich behoorlijk bezig met zijn gezondheid en met die van de wereld. Welke van de volgende beweringen over Brian Adams is niet juist? Dus welke bewering klopt niet? A. Brian Adams is veganist. B. Brian Adams zet zich in voor meerdere dierenrechtenorganisaties. Of C. Brian Adams is groot Lego-verzamelaar. Nou, denk je het antwoord te weten? Stuur het gratis in. Dat doe je met de Radio Veronica app. Zijn we dan nog Duran Duran. En dit is Frank Boeien op nummer 14 in deze top 40 van 8 juni 1985.

0: Radio Veronica. Op nummer 13 in deze top 40 van 8 juni 1985. A View to a Kill. En ik krijg allemaal reacties binnen, ook eentje van Marijn. Die stuurt zelfs nog een foto van Frank Boeien. Zonder groep, anders past het niet op de foto. Dan werd het een Frank Boeien groepsfoto. Dat wil je ook niet, maar ja, leuke foto. Dat is een echte fan ook. En daarvoor nog Mai Tai. En die zaten dan weer in het achtergrondkoor van het Kronenburg Park. Dus ja, hoe rond wil je de cirkel hebben? Ik zat even verder met de top 40 van deze datum, 8 juni 1985. Nog één vraag voor de popquiz. Die Bartje komt eraan in YouTube. En het laatste nieuws met Fieke Hamers. Wat gaan we horen zo?
1: Ja, een enorme vondst achter een tussenwand van een schildersbedrijf.
0: Ja, nee, vertel verder.
1: Oh,
0: nee,
1: ja, ik dacht dat je al klaar was. Wat hoor je zo?
0: Oh, wat hoor je zo? Oké. Okay. Dan ga ik heel eventjes kijken hoe mijn energiecontract op dit moment zit, oké? Okay?
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste

0: HSM-man. Nu al zin in morgen.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van de Bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Veronica Weerbericht. Grotendeels zonnig en droog. Alleen het oosten kans op een buitje. 22 graden tot lokaal 29. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het ook af. 13 tot 17 graden. Morgen dan zonnig en 20 tot 25 graden. Veronica Verkeer, nog 4 files. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de grens. 6 minuten. A9 Amsterdam-Alkmaar. Dus de Rotterpolderplein en Velzen. Daar 11 minuten. Verkeer wordt omgeleid ook. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 13. En dan ren je op de A37 Holsloot-Meppen. Tussen de grens en Duitsland, daar is de vertragingstijd 5 minuten over 1 kilometer. Zometeen in deze top 40. Debarge, ook U2 komt eraan, maar eerst de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Fieke Hamers. Goedenavond.
10: Goedenavond. Achter de gevel van een schildersbedrijf in Zwijndrecht heeft de politie vermoedelijk een enorme ecstasyvondst gedaan. Het zou om honderden kilo's gaan, meldt de Telegraaf. Achter een tussenwand ontdekten agenten een compleet ingerichte productielocatie voor synthetische drugs. Met onder meer bakken vol pillen, grondstoffen en machines om pillen te persen. Er zijn tot nu toe 6 mensen aangehouden. Het COC is in het zonnetje gezet op de World Pride in Amsterdam. De organisatie kreeg een speciale prijs voor de jarenlange inzet voor de acceptatie van queer personen. En voor het eerst in de Tour de France Femme heeft Demi Vollering een etappe gewonnen. Ze versloeg in de sprint de Zwitserse Marlen Reuser, die de gele leiderstrui draagt. Vollering wist haar nog net achter zich te houden.
9: Lekker. Dat toch wel of de sfeertje als een Nederlander het goed doet, hè?
10: Ja, toch.
9: Ja. Dankjewel, Fieke. Wij gaan verder met de top 40.
11: Radio Veronica.
12: Top 40
9: Hitsarchief. En dit is de lijst van 8 juni 1985. Straks nog de Mary Jane Girls. En nog één vraag voor de popquiz om die bokaal te scoren.
12: Nummer 11.

0: Barge bij Radio Veronica, Rhythm of the Night. Hey Martin!
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedenavond. Jij maakt het wel heel makkelijk om jouw dag fantastisch te kunnen maken.
1: Ja, het is ook het nummer, hè. Van de 80 jaren, ja.
0: Ja, jij hoorde deze datum, deze top 40, en je denkt, oh, die plaat, die moet er zeker even op.
1: Ja, die moet, ja, als die komt, dan gaan we de buurt, dan gaan we op het balkon zitten, dan gaat de radio op, die net de buurt opvoeden.
0: Heerlijk. Over welke plaat, Martin, hebben wij het in deze top 40 op nummer 8?
1: Wij hebben het over U2, The Advocate of the Fire, dat is hun meesterwerk, zeg ik wel eens.

0: Paul Martin, die, nou, zijn dag is nu gemaakt hoor. De Unforgettable Fire, U2 op 8.
1: Wout en Frank, Popquiz.
0: Van deze top 40, we zitten midden in 85. 8 juni om precies te zijn. En dit is de laatste vraag van de Popquiz. Even opletten, weet je alle antwoorden zo meteen, stuur ze door. En dat kan met de Veronica app. Laatste en derde vraag, dus gaat ook over U2, die we zojuist draaiden. En later dit jaar komt een volledig nieuw album uit. Onlangs werden er ook twee singles gedropt met waaronder een samenwerking met een bekende Nederlandse DJ. En het mooie is, we hebben van de week nog gedraaid. Welke DJ, wie is die DJ? Dat is eigenlijk de vraag. A. Afrojack. B. Rob Stenders. Of C. Martin Garrix. Als je het antwoord denkt te weten, stuur het door met de Radio Veronica app. En wie weet mag je hem zo meteen komen ophalen. Die glinsterende gouden bokaal die je op, ja, op je schouw kan zetten. Het is gewoon een ding, hè, dat kan je aan je vrienden laten zien. En zo van, jongens, hier, kijk. Ik kan sterven. Hier is die. De bokaal van Wout en Frank. Nu USA for Africa. There comes a

0: zometeen natuurlijk de nummer 1 in deze top 40. Maar dat doen wij niet voordat wij alle vragen even door hebben genomen. En uiteindelijk ook die bokaal kunnen geven aan Chantal Vermeulen. Een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe is het in Brabant, denk ik?
1: Nee, in Vel en Limburg.
0: En Limburg? En in de buurt van, de brand?
1: Ja, 20 kilometer ervan, zoiets.
0: Ja. Maar niet echt last van? Of mensen die je kent die
1: er
0: last
1: van? Nee, wij hebben er geen last van.
0: Ja, het is een toestand allemaal.
1: Ja.
0: Chantal, het mooie is dat jij met deze drie vragen een popquizbokaal in de wacht kan slepen.
1: Mm-hmm.
0: En we gaan de vragen nog even doornemen.
1: Ja, is goed.
0: Ja?
1: Ja, is helemaal goed.
0: Je hoorde Glenn Frey, zojuist op 39, in deze top 40. En het is jarenlang een tune geweest van een Nederlands televisieprogramma. Gepresenteerd door John Williams. En de vraag was, welk programma was dat? Was dat A, de slechtste chauffeur van Nederland? B, de slimste mens? Of C, Sterrendans op het ijs?
1: Dat was antwoord A.
0: Antwoord A, zeg jij?
1: Nee.
0: Daar ging ook een vraag over. Is iemand die behoorlijk bezig is met zijn gezondheid. En met die van de wereld ook. En welke van de volgende beweringen van Bryan Adams is niet juist? A. Bryan is veganist. B. Bryan Adams zet zich in voor meerdere dierenrechtenorganisaties. Of C. Bryan Adams is een groot Lego-verzamelaar.
1: Ik twijfel een beetje. Ik denk C. Tussen A en C. Maar ik denk C.
0: Goed.
1: Je bent...
0: Ik bouw de spanning een beetje op, maar dat is wel gelukt, hè? Ja, laatste vraag dan. Die ging over U2, die is juist te horen, met de Unforgettable Fire. Later dit jaar komt dat nieuwe album er dus aan. En er zijn al twee singles uitgebracht, waaronder een samenwerking met de bekende Nederlandse DJ. Vraag was aan jou, wie is dat? Is dat A, Afrojack, B, Rob Stenders of C, Martin Garrix?
1: Dat is antwoord C.
0: Je twijfelde nog even over Rob Stenders, hè?
1: Ja, zeker.
0: Lekker, je hebt een Wout en Frank popquizbokaal gewonnen. Gefeliciteerd, Chantal.
1: Joe, dankjewel. Superleuk.
0: Ja, die gaan we opsturen naar Limburg. Wens jou een ontzettend fijne avond.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook nog.
0: Dankjewel.
1: Doei. Doei.
0: Bedankt voor het meespelen. Morgen gaan we trouwens ook weer naar een hele leuke top 40. Dan pakken we het hittegief erbij van 27 oktober 2001. Zometeen na 7 uur. Veel plezier met Thomas Hekker. Checking in. Je bent er klaar voor, hè?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Altijd born ready. En dit is de nummer 1 van deze top 40. Simple Minds.
3: Nummer 1.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goedsnacking per stuk, €0,99. We doen met je mee. Plus.
2: Je belt

0: mobiel via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: of doneer.
1: Omdat onze band onbreekbaar is.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu

0: TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door LeuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op LeuksteTickets.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Fieke Hamers. Nederland staat achter Klaas Knot als die de nieuwe baas van de Europese Centrale Bank wil worden. Dat meldt het ministerie van Financiën. Het gaat dus over een tijdje spelen, want de termijn van Christine Lagarde loopt nog. Maar ze heeft al gehint op een vertrek. Knot neemt in ieder geval een bak aan ervaring mee als oud-president van de Nederlandse Bank. Een partner van webwinkel Bol.com is getroffen door een cyberaanval. Het gaat om Siva Logistics. Bol benadrukt dat erbij geen systemen van het eigen bedrijf zijn geraakt. Wel zijn gegevens van Bol.com klanten mogelijk bekeken of gekopieerd. Door de cyberaanval zijn sommige bestellingen geannuleerd of kunnen vertraging oplopen. Angstige momenten in Bulgarije voor tientallen Joodse tieners, onder wie jongeren uit ons land. Hun hotel werd afgelopen weekend omsingeld door neonazi's. Die blokkeerden de ingang, riepen leuzen en brachten de Hitlergroet. Uiteindelijk heeft de politie de neonazi's weggehaald. En het zijn pittige dagen voor brandweerlieden, zoals de Nederlandse brandweerman Jelle uit Friesland. Die was naar Spanje gestuurd om de bosbranden bij Barcelona te blussen. Toen hij weer terug was in Nederland, moest hij aan de bak bij de bosbrand in Venray. Hij is nu weer thuis en probeert daar weer een beetje op adem te komen. En dan nog het weer. Nog lange tijd zonnig. Vanavond koelt het langzaam af. En in de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En dan naar de weg. Er staat nog één vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 13 minuten. En de flitsers, er zijn er 12 gemeld. En je ziet het overzicht in de app van Flitsmeister.
5: Fieke, dankjewel.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden...

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding bij Petsvlees en Brex.nl.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Bijbel. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Let's go! Dit is Radio Veronica.

Collins en You Can't Hurry Love op Radio Veronica. En daarvoor nog Roxette en How Do You Do. 13 over 7 op de woensdagavond 5 augustus. Thomas Hekker hier, hi op de plek van Nick van der Brugge. Die zojuist in de auto naar huis is gestapt, want hij vervangt de middagshow deze vakantieweken. Dus tot 10 uur ben ik bij je met de beste muziek aller tijden. Ik ga wat van Lily Allen draaien. Het is eigenlijk wel leuk, je wist dit misschien niet, maar Lily Allen die werd dus beroemd zonder talentenjacht of platenmaatschappij. Hoor ik denken, ja, dat wist ik, want zij was bekend voordat allemaal gaande was, toch, zo'n talentenjacht. Nou, zij zette haar eerste demo's op MySpace. Ken je dat nog? Fans die deelden massaal haar muziek, waarna platenmaatschappijen ineens bij haar op de stoep stonden om te zeggen, hey, samenwerken. Inmiddels is dat allemaal vastgelegd op beeld. Prime Video is er druk mee bezig. En binnenkort komt er dus een documentaire met name over die MySpace-periode van Lily Allen. Iets waar mijn muziekhart wel van gaat klappen, omdat ik denk, ja, leuk. Een docu over Lily Allen. Docu over mensen, altijd leuk. Bij deze. Lily Allen.

Direct My Blood op Radio Veronica. Aankomende november trouwens, als je ze nog live wil gaan zien. Staan ze in Ahoy. Veel plezier alvast als je erbij bent. Maar goed, november, dan is het alweer koud. Nu is het nog lekker zomer. Misschien ben je wel in Frankrijk. Tijd voor lekkere Franse klanken op de radio. Voordat ik zo prijzen weg ga geven, zeg.

0: Radio Veronica. Zometeen muziek van onder andere Rolling Stones, Madcon en Ray Dalton. En prijzen.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Momenteel nog één vertraging gemeld. Die staat op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Kwartiertje vertraging. Verder zijn er behoorlijk wat flitsers gemeld. Sterker nog, de flitsmarathon is gaande. Dus pas op de weg. Zijn er te veel mee te nemen? 13 stuks. Check de Flitsmeister app waar ze staan.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
10: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
11: En nu
10: Thomas Hekker. Met de

Ed Con, Ray Dalton en Don't Worry About A Thing op Radio Veronica. Is wel grappig eigenlijk. Wat deed jij voordat je doet wat je nu doet qua werk? Dat werd ook aan Ray Dalton gevraagd. Die kon natuurlijk eerst ook niet rondkomen van de muziek. En vroeger kon je bij hem op tennisles. Hij was tennisligger. Ja, het is 7:50 op de woensdagavond. Thomas Hekker hier. Ik reed gisteravond weg van de studio. Ik keek naar de auto en dacht ik, goh, dat regenbuitje wat over Amsterdam is getrokken heeft hem niet veel best gedaan. Hartstikke vies. En toen dacht ik, hey, verdurie, hebben we hier niet nog allemaal waspassen liggen? Kan ik niet iemand blij gaan maken met een waspas? En toen dacht ik, pak ze gewoon uit de kast. Overleg later wel met de leiding of het oké is. Dus mocht je zelf nog een hele gore auto hebben, stuur dan even een foto van dat vieze ding mijn kant op via de Radio Veronica app. Misschien maak ik je wel blij met een waspas. Ga je even op onze

Rooney, When Did Your Heart Go Missing op Radio Veronica. Hebben we nog leren kennen uit de serie The O.C. Ken je dat nog? Keek je dat wel eens? Was op Fox te zien. Volgens mij tot 2007 werd dat uitgezonden. Er werden allemaal nogal rijke jongeren gevolgd die in Orange County wonen. Vandaar ook dat het The O.C. heette. En daar stond Rooney dus in te spelen. Als een soort fictief bandje, maar dus wel als zichzelf. Want ze heette daar ook al Rooney. En toen werden ze toch opgepikt. En toen was het toch van, oh, misschien moeten we dit toch maar eens uitbrengen. Nou, gebeurt. En heel fijn dat ze het hebben gedaan. Dus de heerlijke woensdagavond gevuld met hele fijne muziek hier op Radio Veronica.

0: Zo in de avond vind ik het lekker om de tijd te nemen voor een lekkere, fijne, lange lel. Vanavond onder andere Bad English, eentje die ze verzorgde. Time stood still. Muziek van Jamiroquai en Paul Simon is onderweg.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Ook te beluisteren via DAB Plus en de gratis Radio Veronica app. Veronica.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
8: Profiteer deze week van korting op IAMS kattenvoeding bij Petsplace en Brex.nl.
9: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
10: Ah, oh, nee.
9: Maak er een potje van.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Hoog bezoek in Venray. Premier Jette was in het gebied waar al dagen een bosbrand woedt en bedankte de brandweermensen voor hun goede werk. Hij bracht ook een bezoek aan een hotel waar geëvacueerde campinggasten werden opgevangen. De brand is intussen onder controle, maar is nog niet uit. Het was deze week veel in het nieuws. Een vrouw die zwaar mishandeld was toen ze wilde gaan suppen op een plas in Haarlem. En daar is nu iemand voor opgepakt, een man van 31. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wond aan haar mond. De verdachte zou die dag ook een oudere man hebben aangevallen. Het moederbedrijf van de in opspraak geraakte fietsfabrikant Babou zit in grote geldproblemen. Ze hebben in ons land uitstel van betaling gekregen. Babou kwam een paar jaar geleden in het nieuws. Toen bleek dat de bakfietsen zomaar doormidden konden breken en de fabrikant daar niet eerlijk over was. En in Amerika wordt een incident onderzocht rond een helikopter met daarin president Trump. Die was opgestegen vanaf het Witte Huis. En volgens de regels moet het vliegverkeer rond Washington dan worden stilgelegd. Dat gebeurde niet en daardoor kwam de heli te dicht bij net opgestegen passagiersvliegtuig. Trump was niet in gevaar. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden.
9: Michiel, dankjewel. Radio Veronica verkeer dat door Flitsmeijers. Van momenteel nog geen vertraging gemeld. U staat op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. 10 minuutjes duurde er langer over. En dan kijken we nog even naar de flitsers op de Nederlandse A-wegen. A2 Weert richting Echt staan ze bij Weert. Hectometerpaal 202. A16 bij Rotterdam 7.6. A20 Gouda richting Rotterdam bij Capelle aan de IJssel 39.5. A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid 9.2. A27 Hilversum richting Almere bij Almere 115.1. A28 Hogeveen richting Assen bij Spier 153.5. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Harderwijk 49.4. A37 grens bij Duitsland richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht 32.1. En de laatste de A67 Eindhoven richting de grens bij België bij Veldhoven. Hectometerpaaltje 18.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
17: laatste kans.
16: Nog één keer brullende motoren.
17: Ja,
16: dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Daar binnen.
16: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
17: Ja.
16: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel.

0: Jamiroquai, Deeper Underground op Radio Veronica. JK van Jamiroquai, de zanger, die bezit dus tientallen bijzondere auto's. Voor alle smaakliefhebbers onder ons. Hij heeft onder andere een Ferrari Enzo, Lamborghini Miura, een Aston Martin DB5. Meerdere andere Ferraris, Bentleys, Rolls Royces, noem maar op. Je zou bijna eigenlijk gaan twijfelen. Is het niet zo dat auto's eigenlijk zijn passie is naast de muziek, in plaats van dat muziek zijn passie is naast de auto's? Antwoord zullen we niet krijgen. Over auto's gesproken trouwens, is jouw auto vies? Je mag me gewoon een berichtje sturen via de Radio Veronica app met een foto van jouw vieze auto erin. En wie weet stuur ik jou wel een waspas op, zodat jij hem gewoon lekker op onze kosten kan gaan wassen. Dus even iemand terugbellen, ik had het net ook al geroepen. Dus even kijken.
1: Met André.
0: André met Thomas, Radio Veronica, goedenavond.
1: Thomas, hoi.
0: Hi. Zat jij nou een beetje te flexen door eerst een vakantiefoto op te sturen?
1: Ja, dat ging per ongeluk, hè?
0: Dat was toevallig wel een vakantiefoto waar ook een auto op te zien was.
1: Ja, klopt. Die kwam ik als eerste tegen, inderdaad. Voor een andere foto van mij, ja. Ja.
0: Lekker, maar heb je het goed gehad op Bonaire?
1: Ja, dat was heel goed. Ja, het is al 3 maanden geleden, maar het is wel een aanrader eiland.
0: Het is een waanzinnig eiland, inderdaad. Ik kan het iedereen adviseren, ik ben er ook geweest. Waanzinnig. Hoe lang ben je geweest?
1: Leuk zeg, ik ben 10 dagen geweest bij Van der Valk.
0: Lekker gezeten. André, je stuurt ook nog een foto van jouw mooie rode auto op de oprit. En die ziet er inderdaad niet overal even rood uit.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee, die kan een waspeur gebruiken.
1: Ja, dat dacht ik ook. Dus zodoende dacht ik, stuur even een fotootje ervan door.
0: Ja, nee, dank voor het sturen van de foto. Ik ga jou een waspas opsturen. Daar hoef je verder rest helemaal niks voor te doen. En ik ga jou gewoon een prettige avond wensen.
1: Hey, dankjewel Thomas. En fijne uitzending.
0: Thanks, fijne avond.
1: Hoi. Dank je, hetzelfde. Hoi.

Dave Damoord vergeleken met Adele, Amy Winehouse. Maar speelt nu dus nog in relatief kleine zalen, omdat ze nog niet zo groot is. Ik heb het over Shanna Spiral. Material Lover hoorde je 2027, dus dat is nog heel even wachten. Ik bedoel, dat is alweer een keertje winter geweest. Maar dan speelt ze nog in de Gasgouden Amsterdam. Dus dat is nog niet heel groot. Dus dan kan je er nog gaan zien in een niet al te grote zaal, voordat deze persoon inderdaad zo groot wordt als een Adele en een Amy Winehouse. En je vervolgens kaart staat te kopen voor de Ziggo Dome, of het kan nog erger, de Arena. Dus goed, wees er snel bij als je zou willen. Het is de avond van Veronica met Fleetwood Mac.

0: Radio Veronica. Dreams hoorde je zometeen muziek van onder andere The Cure en Killers.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we al van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Momenteel nog geen vertraging te melden. U staat op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Doe je een kwartiertje langer over dan gebruikelijk. Ook zijn er nog wat flitsers gemeld op de Nederlandse A-wegen. Te beginnen op de A2 Weert richting Echt bij Weert. De hectometerpaal 202. A4 Den Haag richting Leiden bij Leidschendam 41-1. A16 bij Rotterdam 7.6. A16 Dordrecht richting Bedra bij Dordrecht 40.8. A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Dordrecht 35.2. A20 Gouda richting Rotterdam bij Capelle aan de IJssel 39.5. A27 Hilversum richting Almere bij Almere 115.1. En de laatste op de A37 grens met Duitsland richting Hoogeveen bij Nieuw-Dordrecht 32.1.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
14: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu
14: Thomas Hekker met de

Radio Veronica. Het was bijna geweest. De Genius Sex Pistols met Human op Radio Veronica. Het was New Order, die een videoclip hadden opgenomen met daarin een bandje, de Genius Sex Poets. Het was een fictief bandje. Ik bedoel, het zat in het liedje Crystal. Maar het had toch een indruk gemaakt op The Killers. Waardoor ze dachten, nee, we moeten hem inderdaad omkatten. De Genius Radio Veronica. Het was bijna geweest. De Genius

Beatles. Let It Be op Radio Veronica. Ik weet niet of je van mooie landschappen houdt. Dat je wel eens naar National Geographic zit te kijken of zo. Of juist eerder MTV misschien met van die hele grote villa's. Nou, dan heb ik nog wel een leuke YouTube-tipje voor je om te kijken. Lenny Kravitz, die heeft namelijk een boerderij in Brazilië. Ik zou werkelijk zo verhuizen als ik dat zie, hoor. Beeld je even het mooiste, meest idyllische stukje Brazilië in dat je kan. En dan daar dan ook nog eens de allerbeste tuinmannen en tuinvrouwen, zonder rekening te houden met enige vorm van budget, bezig zijn geweest met inrichting en onderhoud. Iedere dag, hè. En dan ook nog eens een architect die langs is geweest om bij dat landschap passende zwembaden, huizen, schuren en dat soort zaken op te zetten. Nou ja, zet dat bij elkaar en tada! Dat is oprecht het huis van Lenny Kravitz. Het is, als je van mooie zaken houdt, moet je echt even gaan kijken, zou ik zeggen. En YouTube, Lenny Kravitz Farm, en het staat bovenaan. Kwartiertje kwijlen. Betaald van onder andere deze, denk ik. Dit is American Woman. American.

0: Tour. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
12: Müller Milk, the moo you can't resist.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 9 uur.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Haarlem is een man opgepakt die vorige week twee mensen zou hebben mishandeld. Een jonge vrouw die wilde gaan suppen op een plas en een oudere man. Ze vertelde dat ze uit het niets werden aangevallen en dat de verdachte er vandoor ging op een fiets. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wonden aan haar mond. Premier Jette is in Venray geweest. Hij wilde met eigen ogen de verwoestingen zien van de bosbrand. Jette sprak met brandweermensen, gouverneur Roemer en de burgemeester. De brand is nu onder controle, maar nog niet uit. Als het goed is, kunnen morgen wel weer treinen rijden tussen Venray en Boksmeer. Queer mensen van kleur hebben behoefte aan hun eigen pride en deze week was het zover. In Amsterdam zijn gisteren en vandaag honderden mensen afgekomen op het allereerste Black Pride Festival. Volgens de organisatie is het belangrijk dat je naar een plek kan waar je geen discriminatie hoeft mee te maken en waar je je veilig voelt. En de familie van de Amerikaanse beroepsroddelaar Perez Hilton zegt dat hij inderdaad in het ziekenhuis ligt. Een reactie volgt op een verontrustend filmpje waarin hij zichzelf verwondt en onder het bloed zit. Het is niet duidelijk hoe het met hem is. Hilton houdt het wel een wee bij van Hollywoodsterren. Dat leidde ook tot conflicten. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden.
17: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel nog één vertraging gemeld. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens heb je een kwartiertje vertraging. Ook nog 6 flitsers op de Nederlandse A-wegen. A2 Weert richting Echt bij Weert. 202 A16 bij Rotterdam 7.6. A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Dordrecht. Hectometerpaaltje 35.2. A20 Gouda richting Rotterdam bij Capelle aan de IJssel 39.5. A27 Hilversum richting Almere bij Almere 115.1. En de laatste op de A37 grens met Duitsland richting Hoogeveen. En bij Nieuw-Dordrecht 32.1.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
19: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro. Dewarmte.nl.
22: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Kiki on the Stoep.
1: Klutzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!

Veronica daarvoor nog Mea en it's all about the money. Nou, dat is het niet hoor. Nee, het is gewoon een heerlijke woensdagavond op Radio Veronica. 11:09. En ik heb de allerbeste muziek aller tijden bij me. Bill Withers ga ik zo voor je draaien. Maar eerst is dit Pink.

Radio Veronica. De meeste mensen die doen echt... die zullen nog iemand op hun bek slaan om in een talentenjacht te kunnen blijven. Benson Boone liep gewoon weg bij American Idol. En werd alsnog toch wel een grote wereldster, kunnen we concluderen. Komt wel omdat Dan Reynolds, frontman van de Imagine Dragons, dan weer had zitten kijken naar een aflevering van American Idol waar Benson Boone in zat. Dus het is ook niet dat hij zonder die serie er was gekomen. Dus hij moest er wel even in zitten en het zat dan weer uit. Dus het klinkt iets minder heroïs dan je zou denken. The Summer is Magic. Lekker, een classic zomaar.

0: The Summer's Magic op Radio Veronica. Die zeegeluid erbij. Zo meteen muziek van Pretenders, Ed Sheeran en Blur.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Nokia 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Radio Veronica verkeert door Flitsmeister. Momenteel geen vertragingen gemeld. Wel wat flitsers. A2 Weert richting Echt bij Weert 202. A16 bij Rotterdam 7.6. A16 Dordrecht richting Breda bij Moerdijk 45.7. A20 Gouda richting Rotterdam bij Capelle aan de IJssel staan ze bij 39.5. A27 Breda richting Gorkum bij Gorkum 35.2. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Nunspeet 62.2. En de laatste op de A37 grens met Duitsland richting Hoogeveen bij Nieuw-Dordrecht 32.1.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Wout en Frank.
3: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
4: En nu
3: Thomas Hek.

Radio Veronica. Als jonge jongen had Ed Sheeran een flinke stotter. Zijn vader die gaf hem een album cadeau. Namelijk het album van Eminem, de Marshall Mathers LP. En door de rapteksten steeds opnieuw te zingen, hij had het uit het hoofd geleerd, kreeg hij steeds meer controle over zijn spraak. Het zegt zelf dat Eminem hem dus hielp tegen het stotteren, terwijl dat ze elkaar nog helemaal niet hadden ontmoet. Ik denk bijna gewoon als een goed verhaal in de bar. Goed, misschien weer op vakantie zit je Veronica te luisteren. Zit je wel in de bar? In dat geval zou ik zeggen, lekker proost bij deze. De allerbeste muziek altijd. Status quo zo meteen naar de Pretenders. Dit is Don't Get Me Wrong.

Dat hebben we lang mogen speculeren over Madonna, haar Instagram-post. Wat is ze nu wel? Is ze nou niet bij de Pride? En als ze naar de Pride komt, waar komt ze dan? Komt ze op een boot? Ja, alles die wees toch. Maar aan het einde van de dag dacht iedereen toch, nou, het zal wel niet meer. En daar was ze ineens bij het grote feest in de AFAS Live. En ze had ook nog een vriendin bij zich. Die kennen we allemaal ook wel. Kylie Minogue, dus stond er ook gewoon nog naast. Het is de avond van Radio Veronica met nu muziek.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
10: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
16: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws.
18: Het is 10 uur.
20: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het spoedoverleg van de FIFA zou afgelopen zijn, maar er werden na afloop geen mededelingen gedaan, meldde Frans Persbureau. Journalisten zagen aan het begin van de avond 2 geblindeerde auto's wegrijden en dat was het. De vergadering ging over de ophef rond de commerciële plannen van FIFA-baas Infantino. Een aparte rechtszaak in Overijssel over een man die hoe dan ook gevangenisstraf wilde om betere zorg te krijgen. Hij leidt aan schizofrenie. Om zijn wens voor elkaar te krijgen sloeg hij 2 vrouwen met een hamer op hun hoofd. Hij moet daar 6 jaar voor zitten en hij kreeg ook tbs met dwangverpleging. Heb je iets besteld bij webwinkel Bol, moet je extra letten op mailtjes met verdachte linkjes. Er was een cyberaanval op een logistieke partner van Bol. Het kan zijn dat criminelen daarbij gegevens van klanten hebben bekeken en gekopieerd. Door het datalek wordt misschien ook je bestelling wat later bezorgd. En de treinen tussen Vendraai en Boksmeer in Limburg gaan morgen weer rijden. Treinverkeer lag dagenlang stil door de grote natuurbrand die aan beide kanten van het spoor woedde. Maar vandaag kreeg de brandweer het vuur onder controle. Vervoerder Arriva zet de rest van de avond nog bussen in. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
19: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
23: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
24: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
25: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
26: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accupoor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
27: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
28: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
27: Zonnebrandcreme?
28: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
29: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: De beste muziek aller tijden.

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra

0: Plus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller-milk, the moo you can't resist.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ook al is de natuurbrand in Noord-Limburg al uren onder controle, er geldt nog altijd een noodverordening. Zeker tot morgenochtend 10 uur, zegt de gemeente Veenrij. Tot die tijd mag niemand in de buurt van het natuurgebied komen, zodat hulpdiensten daar hun werk kunnen blijven doen. Het is nog onduidelijk of Gianni Infantino aanblijft als baas van de FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko. Dat is inmiddels afgelopen. Er zijn alleen nog geen mededelingen gedaan over wat daar is besproken. Infantino ligt al weken onder vuur om zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. De drone met eraan een explosief, die eerder vandaag werd gevonden op het vliegveld van Leipzig, is een nieuw soort dreiging, zegt een Duitse minister. Hij denkt dat het goed kan dat de drone uit een ander land afkomstig is en staat niet uit dat het nog is gebeurd. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vliegtuigen. En PSV'er Joey Veerman werd dit weekend al vroeg met rood van het veld gestuurd tijdens de verloren strijd om de Johan Cruijffschaal, nadat hij het hoofd van zijn tegenstander raakte. De KNVB wil Veerman 2 wedstrijden schorsen, maar PSV gaat daar niet mee akkoord. Daarom wordt de zaak morgen opnieuw besproken. Het Veronica weer van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden.
7: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding bij Pets Place en Brex.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
16: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
17: Omdat ik samen verder wil.
18: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: De beste muziek aller tijden.

0: via DAB Plus en de gratis Radio Veronica-app. Veronica.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

0: Nicky anders doet.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Gianni Infantino stapt niet op als baas van Wereldvoetbalbond FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko, die hem unaniem steunt. Er is al wekenlang kritiek op Infantino vanwege zijn plannen om aandelen te verkopen voor het WK voetbal, ook al had hij die plannen alweer ingetrokken. In Apeldoorn is een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1, waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot stil was gevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. En bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daarom met spoed camera's laten neerzetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Het Veronica weer van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstaande ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. Als het aan een groep wetenschappers ligt, kan de accijns op benzine nog een stuk verder omhoog, meldt de Telegraaf. Van het geld dat oplevert, kunnen mensen met een laag inkomen een elektrische auto leasen, zodat die niet geraakt worden door de dure brandstof. In Frankrijk bestaat zo'n systeem al. En een enorme stunt op het tennistoernooi van Montreal. Tellen Griekspoor versloeg daar in 3 sets Alexander Zverev, de nummer 1 van de wereld. Griekspoor is daarmee door naar de derde ronde van het toernooi en moet het daar opnemen tegen de Hongaar Marozan of de Italiaan Arnaldi. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden.